0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren, moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in 1 keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Altijd gezellig.

0: Joanne Hamer. Iets van gevoel.
1: Heb je iets van gevoel? Heb je iets van liefde? Heb je iets van gevoel? Doe geef het aan mij.
0: Michel Wolsink. De geur van jouw oude jas.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren, moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in 1 keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Altijd gezellig.
5: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Radio Continu.
1: De hele dag Nederlandse muziek en dat geeft een zonnig en prettig gevoel in de huidige samenleving.
2: Dan hebben we ook door de week een beetje weekend.
3: Gezellige muziek, super.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

Nederlandse artiesten zijn er groot mee geworden. En door jou zijn we er al 25 jaar. Radio Continu. Want waarom zouden we elkaar niet een handje helpen?

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren, moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Altijd gezellig.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de Noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren, moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via

0: mag ik even wat zingen? Hij holt nodig buns, meneer RTT, hè. Regionaal bedrijf, kunnig volk, zet er van alles, hè. RTT wordt kennis, nuchterheid en goede koffie samenkomt. En je hoeft niet via de website te betalen. RTT, de Rotse van Holt.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
0: Alle soorten Holt. Schutting, poorten, dakbedekking. RTT Holt. Kom maar kijken.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra, de
1: wereldtuin Sierbestrating. In Hoogeveen.
2: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
3: Radio Continu. Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Door de vergrijzing komen er bovendien de komende decennia honderdduizenden gezinswoningen vrij. ABN AMRO pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en voor alleenstaanden. Dat zou dan de doorstroming op de woningmarkt moeten verbeteren. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. Eerder was het plan dat Moerdijk geheel zou verdwijnen voor nieuwe energieprojecten. Maar er wordt nu gekeken of die projecten ook op een kleiner gebied uitgevoerd kunnen worden. Volgens de betrokken bestuurders moet zo'n ingrijpende beslissing zorgvuldig worden genomen, maar eind juni lijkt niet haalbaar. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt welke maatregelen er precies zijn genomen. President Trump zegt daarmee de druk verder op te voeren op Cuba, dat hij opnieuw een mislukt land noemde. De Amerikaanse regering zegt een beter bestuurd Cuba te willen zien. De huidige regering is een Russische bondgenoot. En het John F. Kennedy Center in Washington heeft het personeel opgedragen om de naam van president Trump van zijn gebouw en uit alle officiële communicatie te halen. Dat gebeurt na een uitspraak van een rechter. Die oordeelde dat het culturele centrum alleen de naam van oud-president John F. Kennedy mag dragen. Het bestuur besloot vorig jaar de naam van Trump toe te voegen, maar de rechter heeft dat dus verboden. Ook een geplande sluiting voor renovatie mag van die rechter niet doorgaan. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is, waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
6: Autobedrijf Freddy Snijders.
7: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
8: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
9: Kwaliteit met liefde en passie. Dat is waar wij bij hotelrestaurant Aduard voor staan. Van een heerlijk stukje vlees van eigen boerderij tot smaakvolle vegan gerechten. We vinden het belangrijk dat u de natuur voelt en proeft. Kom, eet, drink en geniet in hotelrestaurant Aduard. Aan de doorgaande weg tussen Groningen en Zuidhorn.
2: Dit is Radio Continu.
10: Al meer dan 25 jaar.
2: De nummer 1 in gezelligheid.
10: In heel Nederland.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Hey holtneudig, kom dan naar RTT in Goor en Nieuw-Heden. Wie holt van holt, Douglas holt, tuin holt, hart holt, van alles. Het holt niet op, RTT holt.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
1: Alle soorten holt, schutting, poorten, dakbedekking. RTT holt, kom maar king.
3: Al eens gedacht aan een avontuur op wielen? Ervaar ook de vrijheid van een camper. Bosma Campers helpt je daarbij. Van praktische buscamper tot luxe integraalcamper. Bezoek de showroom in Hoogeveen. En laat uw droomreis snel beginnen. Goedkopecampers.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Een camper huren doe je bij Bosma Campers Hogeveen. Alle informatie staat op goedkopecampers.nl/camperhuren.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
11: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
13: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag

soep. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: 10 tenders alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan 8 euro.
7: Hè? 8? Oké. Okay.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
10: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Is binnen 3 minuten geregeld.
13: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Helemaal los bij Ethos.
15: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor 37 euro. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
20: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
21: Maar waar moet je heen?
20: Naar Van der Veen.
21: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
20: Bijna alles uit voorraad geleverd.
21: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
20: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
21: Dat is direct meenemen en...
20: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste kust van Nederland.
22: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
23: Radio Continu. Nieuws.
24: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Door de vergrijzing komen er bovendien de komende decennia honderdduizenden gezinswoningen vrij. ABN AMRO pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en voor alleenstaanden. Dat zou dan de doorstroming op de woningmarkt moeten verbeteren. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. Eerder was het plan dat Moerdijk geheel zou verdwijnen voor nieuwe energieprojecten. Maar er wordt nu gekeken of die projecten ook op een kleiner gebied uitgevoerd kunnen worden. Volgens de betrokken bestuurders moet zo'n ingrijpende beslissing zorgvuldig worden genomen. Maar eind juni lijkt niet haalbaar. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt welke maatregelen er precies zijn genomen. President Trump zegt daarmee de druk verder op te voeren op Cuba dat hij opnieuw een mislukt land noemde. De Amerikaanse regering zegt een beter bestuurd Cuba te willen zien. De huidige regering is een Russische bondgenoot. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast democraten stemden ook 18 republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Woensdag werd ook al een resolutie aangenomen om de Iran-oorlog te stoppen. In beide gevallen is de kans klein dat de resoluties worden uitgevoerd. De Senaat moet ook nog instemmen en president Trump kan zijn veto gebruiken. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
1: Dit is Radio Continu.
2: Al meer dan 25 jaar.
1: De nummer 1 in gezelligheid.
2: In heel Nederland.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
4: En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
5: Boost yourself.
6: Ah, nee hè.
7: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, proef jij even.
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen. We kunnen hier wachten. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
2: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN

0: zomerjas met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe!
3: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
4: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
12: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
13: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
14: In Hogeveen.
15: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 8 uur.
16: Radio Continu. Nieuws.
17: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zouden gemeenten volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Van de 342 gemeenten zijn er 62 die voldoen aan de opdracht van het kabinet voor 1 juli. Veel andere gemeenten zijn ver verwijderd van dit doel. 147 hebben een achterstand van 25 statushouders of meer. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De 23 afbeeldingen van kinderporno waren gisteravond nog steeds online. Beheerders van Motherless reageerden niet inhoudelijk op verzoeken om commentaar. De in Nederland ondergebrachte site kwam eerder in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Dat meldt CNN op basis van interne beelden en gesprekken met bemanningsleden. De brand woedde urenlang door het schip en ook zou het automatische blussysteem niet goed hebben gewerkt. Honderden opvarenden verloren hun slaapplaats en persoonlijke bezittingen. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast democraten stemden ook 18 republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Woensdag werd ook al een resolutie aangenomen om de Iran-oorlog te stoppen. In beide gevallen is de kans klein dat de resoluties worden uitgevoerd. De Senaat moet ook nog instemmen en president Trump kan zijn veto gebruiken. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
14: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
18: Maar waar moet je heen?
14: Naar Van der Veen.
18: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het Noorden.
14: Bijna alles uit voorraad geleverd.
18: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
14: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
18: Dat is direct meenemen en...
14: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste kust van Nederland.
15: Dit is Radio Continu.
19: Al meer dan 25 jaar.
15: De nummer 1 in gezelligheid.
19: In heel Nederland.

leef in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Steigertools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja.
5: Serieus? Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
1: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai. Kom je naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
9: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
10: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
9: Ja, voor maar 6,99.
11: Fans van voordeel.
12: Aldi.
13: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
9: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
14: Nu met Club Karwei. 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Doei.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: Alle topsanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Superscherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. vs-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair. Dan doe je al gek genoeg.
19: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
20: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.

0: Joanne Hamer, iets van gevoel.
1: Heb je iets van gevoel? Heb je iets van liefde? Heb je iets van gevoel? Toe geef het aan mij.
0: Michel Wolsink, de geur van jouw oude jas.
2: De geur van

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed

met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode continu voor uw korting.
4: Ga jij binnenkort kamperen en wil je ook slapen alsof je op vakantie bent? Scoor dan nu bij matrasconcurrent je caravan, camper of bootmatras vanaf €65. Ook op maat samen te stellen. Je vindt onze winkel in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld. 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs. 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
4: Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Goedemorgen.
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
15: Radio Continu. Nieuws.
16: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zouden gemeenten volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Van de 342 gemeenten zijn er 62 die voldoen aan de opdracht van het kabinet voor 1 juli. Veel andere gemeenten zijn ver verwijderd van dit doel. 147 hebben een achterstand van 25 statushouders of meer. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De 23 afbeeldingen van kinderporno waren gisteravond nog steeds online. Beheerders van Motherless reageerden niet inhoudelijk op verzoeken om commentaar. De in Nederland ondergebrachte site kwam eerder in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Dat meldt CNN op basis van interne beelden en gesprekken met bemanningsleden. De brand woedde urenlang door het schip en ook zou het automatische blussysteem niet goed hebben gewerkt. Honderden opvarenden verloren hun slaapplaats en persoonlijke bezittingen. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. De laatste tijd haalden beide landen de banden al aan met diplomatieke bezoeken over en weer. Xi Jinping ontving enkele weken geleden ook al de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
11: Dankjewel. Goedemorgen. Het is de vrijdagochtend waarin wij Verzoekvrijdag doen, maar dan middels categorieën. En we zijn even op zoek naar een Nederlandse klapper van dit moment om zo meteen even mee te beginnen. En daarna zoeken we even iets uit de Zero's Engelstalen gezien.
17: Continu verkeersupdate.
11: Oké, geen vertragingen. Dat is het goede nieuws. Wel snelheidscontroles opgepast richting je weekend staan ze onder andere op de A1 richting Amersfoort. Knooppunt Diemen 11.4. A6 richting Lelystad. Emmeloord 281.5. En de A20 richting Hoek van Holland. En Nieuwekerk en IJssel staan ze opgesteld bij 39.3.
17: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
18: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
19: De ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
17: Goedemorgen. Dit is Radio Continu. Tot 12 uur vanmiddag is dit de ochtend met Kevin.
20: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
17: Altijd gezellig.
11: Nou, oké, we zijn er al uit. Nederlandstalige klapper gaan we nu zo draaien van Samuel Welten. Daarna zoeken we iets Engelstaligs uit de Zero's dus. En we zoeken even een Nederlandstalige uit de jaren 70. Welke mag het zijn? App hem aan.

What a Aaron Kara en DJ Boa. Bobo was het, hè? Bobo. Ja, what a feeling. Daarvoor Samuel Velten en de Leeuw

0: 2026. Zeg, Auke, zit jij een beetje in het WK of hoe zit dat bij jou?
1: Nee, helemaal niet.
0: Heb je nog geen oranje gevoel erbij of ben je geen voetballiefhebber?
1: Nee, ik ben geen voetballiefhebber.
0: Oké. Maar het is ook niet zo dat je even in een plaatselijk café of even met de buren even voetbal gaat kijken dit WK?
1: Nee, okay. Helemaal niks.
0: Oké. Dus jij bent zo'n iemand die iedereen in de straat hoort juichen. Maar, en ja. Jij denkt, ah, oh, er zal wel gescoord zijn. En jij het lekker rustig muziek aan hebt staan. Ja, mooi.
1: Als ik bij mij de straat uitkijk, dan is alles versierd. Dan wordt het één groot feest. Dat vind ik ook prima. Alleen, ja, ik heb daar niks mee.
0: Nee, oké. Maar als de finale daar is, word je dan wel een beetje getriggerd? Of ja. Ook niet?
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet, oké.
1: Okay. Ik heb nog niet één oefenwedstrijd gezien. Ik hoorde op het werk dat ze nou verloren hadden met de wedstrijd. Afgelopen zaterdag of wat het. Dus ik vind het prima.
0: Ja, dus. Afgelopen week inderdaad. Ja, Algerije. Ja. Hey Auke, waar, jij komt uit Limburg, dacht ik. Bevind je daar op dit moment ook? Of,
1: Nee. We zitten weer op de boot in Wartena.
0: Oh, heerlijk, hé. Oké, het weekend schijnt ook wat droger te gaan worden. Dus,
1: gelukkig wel.
0: Ja, dat is lekker bootjes weer, is de voorspelling volgens mij.
1: Heerlijk
0: toch?
1: Is dat.
0: Oh, ja. Heerlijk. Waar gaat de tocht naartoe op de Friese wateren?
1: We willen naar Dokkum.
0: Oh ja, oké. Oké, nou lekker. Mooi vooruitzicht.
1: Ja, daarom.
0: Hey, de jaren 70, Nederlandstalig, zouden wij even richting de jaren 70. En jij hebt wel een leuke gevonden die wij... Volgens mij is het lang geleden dat we die gedraaid hebben.
1: Klopt.
0: Met enige regelmaat dat we Dimitri wel draaien. Maar volgens mij deze single is het best wel eventjes geleden.
1: Deze komt zelden voorbij. En dan wel de originele. Ja. Hij heeft hem daarna nog een keer uitgebracht. Maar de originele vind ik nog steeds de mooiste.
0: Wacht even, ik ga nou meteen even live checken. Volgens mij, deze komt uit 73, dacht ik, hè, de originele.
1: Ja, de originele komt 73.
0: Oh ja, oké. Nee, dan heb ik de juiste voor me. Nee, anders heb ik zo meteen de ruzie met je, Auke. Dat moeten we niet hebben.
1: Nee, dat gaat niet gebeuren.
0: Oké, gelukkig. Hey, we gaan hier even draaien. Ik wens je een heel mooi weekend op de Friese wateren daar.
1: Dankjewel, hetzelfde.
0: Hey, dank je. Hoi, Auke.
1: Oké, hoi.
0: We zijn op zoek naar iets uit de Zero's, Nederlandstalig, naar Dimitri van Torenzo. Wat mag het zijn?
2: Hey, kom maar.

magisch, hè? 3J's en het Wiegelied is het zo'n 20 jaar oud inmiddels, hè? En gaan ze dat volgend jaar natuurlijk ook volop vieren tijdens het 20 jaar bestaan van de 3J's. En gaan ze door het land heen cruisen en toeren op verschillende plaatsen waar de tickets al van zijn in de omloop. We zoeken iets Duitsstaligs wat we nu even zouden kunnen gaan draaien. Dus iets Duitsstaligs mag je zeker even in de app...

Continu-app en daarin een slingertje geven ten aanzien van Duitsstalig. Wat is het allereerste wat bij jou in omhoog komt? En ja, nou is het even spannend, want daar moeten we heel snel schakelen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er nou zo meteen binnen gaat komen. Even incheckers. Roy is ingecheckt vanuit Loppersum in de bouw. Even kijken, heeft een helm al op? Een Radio Continu helm wel te verstaan. Heeft er een mooie sticker op geplakt, zie ik al. Even kijken, Gerard is er dan alweer bij. Laat hem weer van zich horen, ook in de Continu-app. Kevin, hele fijne ochtendshow gewenst. En een mooi weekend alvast. Groetjes van Jappie ook. Even kijken, appie komt ook binnen van Anja uit Reuver. Ook ingecheckt. Pieter uit Assen, goedemorgen ook. Ingecheckt en wel in de Radio Continu-app. Daar komen nog meer binnen. En ook heel veel Duitsstalig. Oké, proberen we ook tussentijds even doorheen te scrollen. Monique uit Rijzen, goedemorgen. Komt met die flippers, die betagen. Even kijken, Danielle, die zegt ook nog... zou je iets kunnen draaien van Helene Fischer? Misschien wel die nieuwe single. Ja, die hebben nog niet gedraaid volgens mij, hè, de afgelopen tijd. Nee, volgens mij nog niet. Dat is wel een mooie, hoor. Rianne, even kijken, ook ingecheckt. Kevin, ik dacht de Spider-Murphy Gang. Duitsstalig, groetjes. Even kijken, Anouk uit Meijel. Rick Bouwman uit Ommen, ook ingecheckt. Tom Hendricks uit Goor. Eva Lammers, even kijken, uit Vlagtwedde. Laat van zich horen, Baarle Nassau is ook Chantalder. Mark Veenstra uit Ureterp, onderweg richting de klant. We zijn er gewoon weer bij. We kijken, muzikale tip komt hier ook nog binnen. Michiel Rast. Ja, met een hip medley. Oké, maar dat is niet Duitsstalig volgens mij. Oké, wellicht dat we daar later nog even aan toekomen deze vrijdagochtend. Duitsstalig zijn we daar op zoek. Ja, komen wel heel veel flippers binnen, moet ik zeggen. Nena, Nederlandse zich Luftballons, wordt ook al benoemd. Bellatina, de Calimero's. Oké, even erin scrollend. Ja, hier zetten we op vast. Oké. Sorry, Henry Wisselink uit de Wil. Marmoestijn om de IJzenbrief wordt ook nog ingestuurd. Nee, het is uiteindelijk Die Flippers geworden. En Lotus Bloema. Oké, dat is ook wel een mooi. Zometeen gaan we bellen met Robert van Hemert. Heeft een nieuwe single uitgebracht en heeft zijn eigen concert aangekondigd afgelopen week. Hoe precies zit, ga je zometeen horen. We gaan hem bellen.

0: Die Flippers. Dankeschön, mannen. Goed weekend. Ja. Voor jullie ook lotusbloemen in dit geval. Oké, zometeen gaan we bekendmaken. De talentschijf voor aankomende week ga je horen. En we zoeken even iets wat vandaag uitgebracht is. Dus even nieuwe muziek die we vandaag officieel kunnen beluisteren. Dus dat die echt officieel op de radio mag ook. Dat is altijd strikt gebonden hoor. Hey, er zijn regels voor. Japoe. Mag je in de app slingeren uiteraard.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de

0: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
1: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, maar het is WK!
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
8: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
9: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
10: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
11: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
12: Oh, het is een komen en gaan van buien. Vandaag vooral in het oosten van het land waar het buiig is. Vanavond gaat het dan iets wat opklaren. Voor de mensen en kinderen met name die avondvierdaagse gaan lopen, lijkt het iets wat beter te gaan worden voor vanavond. Morgen vrijwel het hele land toch regen. Wordt het tussen de 18 en de 20 graden. Zondag vooral in het noorden kans op een bui.
10: De Radio Continu temperatuur. Natuurambassadeur
12: Willem, die belt zich vanuit Marknesse. Dat is de polder, toch? Ja, 12 graden en regen, regen, regen.
10: Continu verkeersupdate.
12: Ik hoop niet dat je buiten staat, Willem. Ik hoop het je hopen, laat ik het zo zeggen. Vertragingen zijn er niet, wel snelheidscontroles. A1 richting Amersfoort, knooppunt Diemen 11.4. A6 richting Muiden bij Lelystad 72.4. En A20 richting Hoek van Holland. Bij Nieuwkerk en IJssel staan ze bij 39.3.
10: Flitser aan of afmelden. Geef het door in de Radio Continu app.

We zijn op zoek naar iets nieuws. Nieuwe muziek wat vandaag is uitgebracht. Mag je zeker even op de app slingeren. Nieuwe muziek, ja, is ook onlangs uitgebracht. En we gaan hem nou benoemen als talentschijf. De uit Beverwijk afkomstige zanger. Ja, heeft al een opvallende single. Als de zon niet meer zal schijnen. Heerlijke vrolijke meezinger. Uptempo plaat. Vol met energie, gezelligheid en positiviteit. Waarin hij zich ook elke dag weer laat horen. En zo geliefd is bij het Nederlandstalige publiek. Het is een talent dat al ontzettend... ja, zijn best doet in de afgelopen jaren om op te kunnen gaan vallen. En dat doet hij met succes. Marco Talsma, aankomende week is het talentschijf. Als de zon niet meer zal schijnen.

Ronald Halsema heeft de talentschijf in handen als de zon niet meer zal schijnen. Nou ja, daar mogen we van uitgaan dat het snel weer gaat gebeuren wat dat betreft. Oh man, ik zie de regen naar beneden komen hier in de studio ook. Nee, buiten de studio gelukkig. Oké, nieuwe muziek. Heel veel appjes kwamen inderdaad binnen. Gaan we zo meteen draaien. Daarna zoeken we een dance classic en gaan we daarna bellen. Ja, dus over nieuwe muziek gesproken. Hij is vandaag natuurlijk uitgebracht, maar die gaan we nu nog eventjes niet draaien. Nee. Robert van Emert ga je zo meteen horen. Maar deze kwam ontzettend vaak binnen. Jari van der Luitgaarde heeft ontzettend veel fans al opgebouwd, zo blijkt in de app deze ochtend. Grenzen weer verloren!

0: profiel online staat. Tenminste, ik zag iets voorbij komen, dacht ik. Robert van Emert, goedemorgen!
1: Een hele goede morgen, jongen.
0: Hoe is die?
1: Ja, met mij gaat het hartstikke goed, man. Met jou ook?
0: Mooi. Ja, goed. Ja, we hebben jou aan de lijn. Er is weer een nieuwe release, dus dan gaat het zeker goed.
1: Ja, zeker, man. En lekker zomer zo. Dat kunnen we wel gebruiken, denk ik.
0: Ja, dat manjana. Ja, nou, dat blijft wel hangen straks, hoor. Hey, man.
1: Ja, het is echt... Het is bizar, man. Het is zo... Ik krijg zoveel lieve, mooie, leuke reacties op het liedje. Dat is echt... En ik zie het ook echt terug op de streams, man. Dat loopt helemaal uit de hand, joh.
0: Ja, nu al. Moet je daar gaan? Het staat al wel een paar uur online, hé.
1: Ja, daarom. Het is echt bizar, man. Het is echt... ik ben echt de blijste op het moment.
0: Ah, lekker, man. Hé, maar heb je nou met de vrouw dit vannacht om 12 uur... Dan even afwachten tot het moment dat die online staat? Zag ik dat goed?
1: Ja, klopt, ja. Ze zei tegen mij, Ro, kom, we gaan naar bed om 10:50. Ik zei, nee, ga maar lekker alleen. Ik blijf lekker zitten op de bank, want het liedje komt straks online. Ik zie je straks wel. Dus die bleef ook zitten. En toen zat ze op een gegeven moment te filmen van, hoe lang nog? Dus, dat heb ik altijd. En ik zal heel eerlijk vertellen, om 1:30 s'nachts sliep ik nog niet. Dus, dat ben ik gewoon... Ja, je zal het niet denken, maar ik ben gewoon nog steeds... Voor elk release ben ik gewoon super zenuwachtig.
0: Ja, toch wel. Ja, het went dus echt nooit, begrijp ik.
1: Nee. Het is altijd heel bijzonder. Echt. Ja. En daar ben ik ook blij mee dat ik dat heb, hè.
0: Ja, nee, zeker. Jij kent andere tijden natuurlijk ook, hè. Dat heeft je denk ik wel sterker gemaakt dan waar je nu bent. En je hebt natuurlijk twee kinderen, maar ik denk dat je elke single wel weer tot zo'n release als een soort van geboorte ziet, of niet?
1: Ja, klopt. Het is echt wel weer een kindje wat je uitdrukt, maar het voelt wel zo, zeg maar. Ja, het is weer iets nieuws en dat is mooi. En het is altijd heel spannend om te kijken wat de mensen er uiteindelijk van vinden. Want op TikTok kan iets heel viraal gaan en dat is het ook gegaan.
0: Ja.
1: Alleen, je moet toch ook het hele liedje leuk vinden. En dat is ook aan de hand.
0: Ja, zeker. Nou ja, en los daarvan, niet alleen het dubben was natuurlijk groot nieuws deze week, Robert. Maar
1: nee.
0: Het is wel geniaal, hoor. Hey. Volgend jaar, 23 april is het toch? Hey. Man!
1: Ja, klopt. AFAS.
0: Ja, niet normaal.
1: Ja, mega. Nee, is niet normaal. Het is echt een droom die uitkomt.
0: Te gek, man. Het is je allereerste concert toch ook?
1: Ja, dit is mijn allereerste grote concert. Ik heb wel twee theaters gedaan. Maar ik merk gewoon dat ik heel erg de behoefte had het afgelopen jaar om gewoon echt een grote zaal en met mijn hits gewoon een groot feest te maken. Een hele, gewoon een complete avond te geven aan mijn fans. En daar heb ik heel veel zin in.
0: Ja, wat gaaf, hé. Is die kaartverkoop, is die al begonnen?
1: Vanaf over 15 minuten is die online. 10
0: nee!
1: Uur.
0: Om 10 uur! Oké.
1: Om 10 uur. Dus dan kennen de mensen, als ze het leuk vinden, dan kunnen ze een kaartje halen. Maar en er zijn wel wat kaarten heel veel verkocht via pre-sale gebeuren, via Spotify.
0: Oh, ja.
1: Dus dat is, het is echt al, het gaat echt goed, man.
0: Nee, ik denk dat die website zo meteen overbeladen is, man. Ik denk de grandioos succes. Ja. Maar het is een vrijdag, Robert. Ik vraag het je gewoon op de man af. Wij kennen elkaar al eventjes. Ja. Dus ik vraag het je. Ik probeer het gewoon. Stel, die vrijdag is dan helemaal rammetje vol. Waar ik eigenlijk wel vanuit ga. En dat het sneller is dan jij misschien voor ogen hebt. Gezien zoveel mensen jou kennen en fans hebt. Zit er dan misschien nog een tweede avond in?
1: We hebben het er wel over gehad. Alleen, we hebben het wel over gehad. Stel dat je hem uitverkocht met 1 of 2 dagen. Of misschien wel op de dag zelf. Wat wil je dan?
0: Ja.
1: Ergens zit ik te denken van ik doe er 1 en ik haal hem heel exclusief.
0: Ja.
1: Maar ergens triggert me ook wel weer dan van als je zo snel uitverkoopt, dan kun je ook gewoon een tweede show doen.
0: Ja, tuurlijk! Ja!
1: Het is, ik denk dat ik het, ik denk op het moment dat het gebeurt, dat ik de mensen ga vragen wat ze willen. Dat ga ik doen.
0: Oké, maar die mogelijkheid heb jij wel toe. Dus het is niet zo van, de rest, zo zaterdag bijvoorbeeld erop, die is al helemaal geblokt door de AFAS, dat kan niet. Er is wel een mogelijkheid.
1: In principe hebben we wel een optie staan.
0: Oeh, kijk, oké. Lekker man, oké. Nou ja, ja. Ja, ik word er gewoon enthousiast van, je hoort het. Ja, maar ik gun het jou zo van harte, Robert. Je werkt er zo hard voor en je knokt en je gaat allemaal door. En je weet hoe dan ook, ondanks de drukte die je hebt, de balans steeds te vinden met het gezin. En ja, weet je, dan word ik gewoon blij voor jou. Ik hoor mezelf ook terug, man. Ik schrik er zelf van.
1: Ik vind het heel lief wat je zegt, man. En dat waardeer ik enorm. Alleen, ja, ik probeer heel erg dicht bij mezelf altijd te blijven. En natuurlijk moet ik leveren in mijn muziek, hè, want dat is mijn werk.
0: Ja.
1: Ik denk gewoon dat ik de focus, juist omdat ik de focus zo dicht mogelijk bij mezelf en op mijn gezin heb. En voor de rest geen afleiding heb van hele andere dingen, dat het daarvoor juist heel goed gaat.
0: Ja, ik denk het. Ja, en met de juiste mensen inderdaad om je heen. Waar jij je juist ook lekker bij voelt. Ja, dat versterkt natuurlijk.
1: Ja, dat denk ik echt.
0: Ja. Hey, wij gaan de single draaien. We hebben even tot dit moment gewacht met draaien. Dus Zandloopster, we gaan hem zo meteen lekker inzetten, Robert. En voor kaartverkoop. Ik zag iets van een website voorbij komen, dacht ik, hè, al.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is www.robertvanhemertlive.nl.
0: Oké, en met zo'n 14 minuten dan gaat die ticketverkoop officieel lopen. Dus robertvanhemertlive.nl, zeg je, hè?
1: 23 april volgend jaar in de AFAS, man. Geloof me, dan, dat wordt een feest, hoor.
0: Kijk, ik zet in mijn agenda 23 en 24 april. Ja, goed?
1: Oh ja, twee dagjes, ja.
0: Hey Robert, ik geef jou nog even het woord om Zandloopster zelf nog even aan te kondigen op de manier zoals jij dat zo mooi kan. En ik wens je een heel mooi weekend toe.
1: Dankjewel, vriend. Dankjewel voor je tijd ook. Lieve luisteraars, Robert van Hemert hier. Mijn nieuwe single Zandloopster is nu te beluisteren op Radio Continu. Geniet ervan en geniet van je dag. En ik hou van jullie allemaal.

Tramps, Disco Inferno. Ja, die van de luid gaat ervoor. Grenzen weer verloren. Is het 20 minuutjes voor 10 en is het de dag. Hij heeft volgens mij vannacht om 12 uur heeft hij dit nog even zien aankomen. Kijkend de release officieel.

0: gezegd aan de luisteraars, hè, naar Robert van Emert. Nee, ik zei die scherpte voor jullie. Heel goed, heel goed. Ja, kan je dan de dijk draaien? Speciaal voor de redactie. Nou, oké. Nergens goed voor in dit geval. Nou, voor Robert van Emert en Zandloopster. Ja. Dan word ik toch echt wel heel erg enthousiast. Je weet waar hij vandaan komt. Je weet wat hij allemaal heeft moeten doorstaan om zo ver te kunnen komen. En dan uiteindelijk ook nog het eigen concert in de AFAS bekend te mogen maken. Dat is natuurlijk grandioos. En dat succes, dat gegun je hem dan ook echt van harte. Daar Moetje heen. Zo staat de titel ook mooi op de poster. Robertvanhemertlive.nl. De kaarten gaan met 6 minuten in de verkoop. Los van de pre-sale. Dus er zijn al een aantal mensen die kaarten hebben kunnen bemachtigen. Maar zometeen met 6 minuten dan gaat hij officieel live. Robertvanhemertlive.nl. Kan je je kaartje dan bestellen voor volgend jaar 23 april 2027. Ja, en ik denk dat het zo hard gaat dat die tweede avond heel snel aangekondigd gaat worden. Dat denk ik wel. Oké, we zoeken even iets van Queen om nu te draaien. Dus iets van Queen. Mag je nu insturen? Dan proberen we die met 20, 30 seconden te gaan draaien. Dus we gaan echt alle appjes in de gaten houden. En zo snel mogelijk, laten we de eerste dan doen. Dan leggen we de druk ook niet zo hoog bij onszelf over Queen gesproken. Under Pressure zou dat betreft wel kunnen zijn. Of Radio Gaga. Even iets van Queen. Dus wat mag het nu zijn? Mag je nu doorappen in de Radio Continu-app?
1: De titelsong van de dag.
0: Oké, er was een soort van fluitconcert in Rotterdam de afgelopen paar uren. 24 uur lang kwamen er ontzettend veel meldingen binnen. Ook bij de Milieudienst Rijnmond. En waar het nou mee te maken heeft, ga je zo meteen horen. Maar iets over fluiten, iets over Rotterdam zou bijvoorbeeld best nog wel kunnen. Kom maar op in de Radio Continu-app. Daar maak je hem kwijt. Dus laat maar eventjes weten. Iets over een fluitconcert wat in Rotterdam zich heeft afgespeeld in de afgelopen paar uur. Ten aanzien van hetgeen wat zich daar heeft afgespeeld. Oké. Crazy Little Thing Called Love. Wordt zojuist ook al even doorgeappt, zie ik. Deze die komt wel heel vaak binnen. En ik heb net gezegd, de allereerste die binnenkomt, die gaan we dan maar eventjes doen. Breakthrough. Was het Bianca die deze doorgeëpt heeft?

0: De Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Al eens gedacht aan een avontuur op wielen? Ervaar ook de vrijheid van een camper. Bosma Campers helpt je daarbij. Van praktische buscamper tot luxe integraalcamper. Bezoek de showroom in Hoogeveen. En laat uw droomreis snel beginnen. Goedkopecampers.nl.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een camper huren doe je bij Bosma Campers Hogeveen. Alle informatie staat op goedkopecampers.nl/camperhuren.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Lekker lezen op vakantie. Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
12: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 10 uur.
13: Radio Continu. Nieuws.
14: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Dat heeft hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland bekendgemaakt. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Zij verliet de partij na een machtswisseling waarbij Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer. Tuinman was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen was in 2024 met zijn vrienden op stap toen de man een vriendin verbaal lastig viel. Toen de man uiteindelijk wegliep, rende de jongen achter hem aan en mishandelde hem. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De man bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Hij overleed aan een longontsteking en medicatie voor zijn verwondingen. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico-stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. Stakende leraren demonstreren en werpen wegblokkades op. Groepen boeren, vrachtwagenchauffeurs en familieleden van de zo'n 130.000 vermisten in Mexico hebben acties aangekondigd. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. In Mexico worden 13 van de 104 WK-wedstrijden gespeeld. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. De laatste tijd haalden beide landen de banden al aan met diplomatieke bezoeken over en weer. Xi Jinping ontving enkele weken geleden ook al de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws.
11: Zo, die breakthrough van Queen die maakt wat los wat dat betreft hoor. Hey, Manouk van Ooyen uit Werkendam die zegt ook al heerlijk zo in de morgen.
9: Continu verkeersupdate.
11: Vertragingen zijn er niet, wel snelheidscontroles. A1 richting Amersfoort, beknopend Diemen 11.4. A7 richting Groningen, Foxhole 210.8. Dat was hem. En A76 richting Aken bij Geleen 7.4.
9: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
11: We zijn op zoek naar iets van Stef Eckel. Dus wat kunnen we draaien van Stef Eckel? Laat hem maar achter in de app. En we zoeken iets uit de ethisch. Dus Engelstalig uit de ethisch. Nee, niet met Queen komen weer. Niet doen.
15: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
16: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
17: Kwaliteit met liefde en passie. Dat is waar wij bij hotelrestaurant Aduard voor staan. Van een heerlijk stukje vlees van eigen boerderij tot smaakvolle vegan gerechten. We vinden het belangrijk dat u de natuur voelt en proeft. Kom, eet, drink en geniet in hotelrestaurant Aduard. Aan de doorgaande weg tussen Groningen en Zuidhorn.
18: Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
9: Goedemorgen, dit is Radio Continu. Tot 12 uur vanmiddag is dit de ochtend met Kevin.
19: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
9: Altijd gezellig.

0: I've got the music in me. Het doet mij denken aan, wat was dat, 2004 of zo? Ja, ik doe het aan mijn hoofd. Misschien zit ik er volledig naast. Maar Idols, die had volgens mij de grande finale. Was dat niet met Jim en Jamai toen in die tijd? Volgens mij wel, toch? Dat ze dit met z'n allen tegelijk deden. I got the music in me. Kiki D, het origineel in dit geval naar 1974 weer terug. Oké, Stef Ekkel, Harry Vermeegen daarvoor nog. En wij zijn Oranje. Zoeken we zo meteen iets van vader Abraham. Mag je nu alvast op de app slingeren. Dus iets van vader Abraham.
1: Titelsong van de dag.
0: Het is vandaag de 5e van juni. Dat was je vast al opgevallen. Het is vandaag Wereldmilieudag. En de dag van de donut. En dan doelen ze met name op de donut die je kan eten, zeg maar. Je hebt meerdere donuts, maar
2: dit heb je vandaag misschien gemist.
0: Een mysterie is opgelost in Rotterdam. Het betrof een aantal, je kunt het noemen een soort fluitconcert. Tientallen Rotterdammers die hoorden afgelopen dagen vreemd fluitend geluid. Er zijn binnen 24 uur maar liefst 46 meldingen ook over binnengekomen. En na onderzoek bleek de boosdoener uiteindelijk de Euromast te zijn. Door de verbouwing hing er een enkel kabel los in de wind, waardoor dus uiteindelijk hard fluitend geluid ontstond. Inmiddels zijn de kabels alweer strak gespannen en is de mysterie alweer opgelost tot zover. De fluit is verdwenen.
2: De titelsong van de dag.
0: Ja, extra toevoeging al daar in Rotterdam. Oké, even kijken hoor. Ik zie een aantal binnenkomen. Vader Abraham. Zo, daar zijn een aantal fans van, merk ik al gelijk in de app. Laten we gelijk eens even bellen. Ik zie deze van vader Abraham binnenkomen. Kan ik weer de tussentijd even opzoeken.
3: Hallo.
0: Hallo, met wie?
3: Met André.
0: André, goedemorgen. Hoe gaat het met je?
3: Ja, goed. Met jullie ook?
0: Mooi. Ja, zeg maar gewoon je hoor. Zeg maar gewoon je. Maar met je is het ook goed. Ja, zeker. Waar kom je vandaan, André?
3: Uit Jubbega.
0: Jubbega, oké. En in Jubbega, daar zijn wel fans van vader Abraham, begrijp ik zojuist.
3: Ja.
0: Oké. Welke mag het zijn voor vader Abraham volgens jou?
3: Muzika.
0: Oh, dat is al even geleden dat we die gedaan hebben. Dat is wel mooi. Wij gaan hem even draaien en ik wens je een mooi weekend, André.
3: Ja, ik wens jou niet minder.
0: Nou, dankjewel hè. Hoi hoi.
3: Hey, hoi hoi.
0: Hoi hoi.
2: De titelsong van de dag.
0: Zoeken we zo meteen dus iets met betrekking tot het fluiten in Rotterdam. Mag je op de app slingeren? Deze is mooi.
4: Er is voor iedereen muziek. Het maakt je blij, melancholiek. Waar woorden niet meer kunnen zeggen, daar zeg je alles met muziek. Het is als lava uit een krater. Het is nog warmer dan

En in de winter van mijn tijd is er muziek die me begeleidt. Want als ik eens zal moeten sterven, dan wordt het sterven zonder spijt.

0: schijf.
1: Wij dachten die van Jeroen van der Boom nog even te doen. Hebben we hem nou stiekem verklapt? Oké, je weet van niks, hè?
2: Nee.
1: Ja, Jeffrey Pabuchet weer. Dankjewel. Oké, we gaan nog wel even proberen de man even te bellen deze ochtend. Ferry de Lins en Sjaak en Baco in Monaco. Waar het dit weekend natuurlijk ook los gaat barsten ten aanzien van de Formule 1. Martijn, die laat dat van zich horen, is daar op dit moment ook al in Monaco. Dan gaat het gebeuren. En hoe gaat Max het eraf brengen?
0: De titelsong van de dag.
1: Het fluitsignaal, wat te horen was in Rotterdam. Even kijken, qua fluiten, wat kwam zo al binnen? Ik zit er even doorheen te scrollen, sowieso deze al.
3: Mooi is de wisselingscoach van Mark Winterbets. Instrumentaal, hè?
1: Oh ja, het instrumentaaltje. Ronald Vlierenfluiter, Fluitsma en Fontijn. Zolang geen vogels hoor fluiten. Cheerio, Justin de Wild. We kijken, ik ga zo lekker spelen op mijn fluit. Ja, die heb je natuurlijk van die cabaretier. Wat was dat? Bas, dacht ik, hè? Die dat met die fluit deed. Waarin comedians niet mochten lachen in datzelfde huis. De Sfeermakers hebben daar nog een single van gemaakt in 2023, dacht ik. Hebben we er ook even tussen gezet.
4: We starten de roulette.
1: Alles met betrekking tot fluit of Rotterdam. Ja, en Ger die zegt dan, de Hermes House Band, de allermooiste rotstad die er is. Ja, die is ook mooi.
4: De titelsong van de dag.
1: Uiteindelijk, ja, is het wel de klapper van dit moment geworden dan toch. Zolang ik geen vogels hoor fluiten, of geen Euromast in dit geval, qua kabels, is het geworden van Justin de Wild.

0: ook, hè?
1: Ja,
0: Justin! Is toch ons schijntje geworden. Heeft hij stiekem weten te verwerken in die single, hè? Koek, koek. Ja, zo is dat ontstaan.
2: Kevin, wakker worden. Cheerio!
0: We zoeken zo meteen iets uit de 70's. Dus Engelstalig iets uit de 70's. En daarna iets van Bouke. Bouke dus.
3: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
5: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
6: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
16: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2+1 gratis. Dus hup in de benen naar
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
1: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
19: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
0: Het is een komen en gaan van buien, het is je vast al opgevallen. Ja, helaas. Vandaag buien, vooral voor het oosten van het land ook. Morgen vrijwel het hele land in de regen en in de bui. Temperaturen tussen de 18 en 20 graden. Zondag vooral in het noorden kans op de buien. Temperaturen blijven dan een beetje hetzelfde. Over temperatuur gesproken.
1: De Radio Continu temperatuurambassadeur.
0: Temperatuurambassadeur Jacob uit Lochem, Gelderland, zegt dat het daar op dit moment 12 graden is en luistert continu via DAB+. Het is op dit moment droog, zegt hij. Okay.
1: Continu verkeersupdate.
0: Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. A1 Knooppunt Diemen staan ze bij 11.4. A6 richting Jouren bij Oosterzee 304.5. En de A20 richting Hoek van Holland, Nieuwekerk en IJssel bij 39.5.
1: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
0: Welke van Bouke mag het zijn en iets uit de 70's?
20: Nieuwe muziek.

0: Roelof uit Veendam, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Kevin.
0: Iets uit de 70's, wat mag het zijn voor jou?
1: Nou, ik zat even te twijfelen, sowieso de suite. Vond ik altijd wel leuk. Ik zat te twijfelen tussen Ballroom Blitz of Fox on the Run. Maar doe de laatste maar.
0: Oké, okay. Nou, gaan we voor de laatste. Wens ik je alvast een mooi weekend, Roelof.
1: Jij ook, jongen, dankjewel.
0: Hoi, hoi. We zijn op zoek hierna iets van Bouke. Heb je een idee? Gooi het in de Radio Continu.

dit is toch even een tijdje geleden hoor. Hey, Bouke en Geef Me de Kracht. Afgelopen week had ik nog heel eventjes contact met hem. En het gaat hartstikke goed met hem. Heeft weer een mooie vakantie op de planning staan. Waarin hij tezamen met de beide jongens natuurlijk ook lekker op pad mag gaan. En dat doet hij. Genieten doet hij. Maar keihard werken, dat doet hij ook. En dat zien we natuurlijk ook allemaal. Zeker vanaf 2007 deze alweer. Geef Me de Kracht. Roep je dan Bouke, dan komen er toch heel veel verschillende soorten variaties komen dan al binnen. 7 dagen, 7 nachten. Is ook een echte oldie. Komt hier ook binnen in de app van Mathilde. Maar ik zag ook heel veel My Boy. Tezamen met René Vroger al voorbij komen in de app. Ook die leeft inderdaad enorm. Oké, iets van René Schuurmans. Wat zouden we nu eventjes kunnen draaien van René Schuurmans? Daarna zijn we even op zoek naar een lekkere kroegenhit. Dus iets richting het aankomend weekend. Ten aanzien van kroegenhit. Ja, en aangezien het qua barbecue weer het ons iets wat in de steek gaat laten voor aankomend weekend in de voorspellingen met de regendruppels. Moeten we toch maar iets doen qua regen. Dus The Weather Girls bijvoorbeeld, It's Raining Men of Who Will Stop the Rain van Creedence. Zou bijvoorbeeld ook

0: moet kunnen. Laat maar even achter in de Radio Continu app. Dus iets over regen en we zijn op zoek naar een kroegenhit. Krijgen we in de tussentijd al een appie binnen, zie ik. Patrick Kouwenoord uit Edam. En die stuurt ook iets van René Schuurmans al binnen. Patrick, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Welke van René Schuurmans zouden we even kunnen draaien voor je?
1: Nou, ik had Mario in mijn hoofd. Dan kennen we van het algemene dak eraf.
0: Ik zou het maar niet doen, hé, dat dak. Hé, met al die regenval die naar beneden komt, Patrick.
1: Nou ja, dan gooien we straks het zaal er weer overheen. Maar dat komt goed,
0: dan. Dat is goed, dat is goed. Nou, de groetjes aan Edam dan.
1: Hey, maak er een mooie dag van.
0: Doei. En jij ook. Hoi.

0: joh. Dames en heren, Tietz, Adias, man. Ik kan er niet genoeg blijven zeggen.
1: Ronnie Ruijsdaal. Ja. Hij blijft ook maar doorgaan. Het is prachtig. Op het moment dat Ronnie Ruijsdaal ook op het podium komt, er komt een groot spandoek op dat podium te staan. Ook alles achter de schermen dat verdwijnt. En het is een en al Ronnie Ruijsdaal. In dit geval nog even de Shoddy's 2000. Roos in je blonde haren. Kroegenhit. Daarvoor René Schuurmans was het Patrick uit Edam. Maria, die hij zojuist aanvroeg. Iets over regen. Komt heel veel binnen. We gaan zo direct Shakin' Stevens wat even doen. En we gaan toch even kijken richting een andere categorie. Zullen we iets van het levenslied doen? Levenslied. Dus echt even iets van het levenslied. Hebben we nog niet echt gehad, volgens mij. Kroegenhitje zojuist al even. Levenslied is ook wel goed, hè? Ja, ik heb voor de laag gekeken. Gaat er goed. Natasja, ja, die is er mee eens. Oké, heel goed. Oké, dus iets qua levenslied. Wat mag het zijn? Even maar in de Radio Continu. En bellen mag uiteraard 0909-9223. Mag je ook zeker proberen. En over regen gesproken. Er kwamen zoveel appjes binnen ten aanzien van regen. True Brothers on the fourth floor. Volgens mij ook al. Raindrops are falling on my head. It's raining, it's raining. It's raining men to a limited. Oké. Uiteindelijk deze lekkere klassieker geworden. Shakin' Stevens. Begin jaren 80.

hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt.

0: Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Ga jij binnenkort kamperen en wil je ook slapen alsof je op vakantie bent? Scoor dan nu bij matrasconcurrent je caravan, camper of bootmatras vanaf €65. Ook op maat samen te stellen. Je vindt onze winkel in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
3: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En dit weekend extra goedkoop. Galia afkante loopmeloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
13: Radio Continu. Nieuws.
14: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege dreigende berichten op sociale media. De Vries wil dat Maassluis zich aan de spreidingswet houdt. Op dit moment worden 140 asielzoekers in de stad opgevangen op 2 boten. Vorige week liet de nieuwe coalitie van Leefbaar Maassluis en VVD weten geen asielzoekers meer te willen opvangen in de stad. De Vries gaf daarop tegengas waarop de politie bescherming nodig vond. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Dat heeft hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland bekendgemaakt. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Zij verliet de partij na een machtswisseling waarbij Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer. Tuinman was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen was in 2024 met zijn vrienden op stap toen de man een vriendin verbaal lastig viel. Toen de man uiteindelijk wegliep, rende de jongen achter hem aan en mishandelde hem. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De man bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Hij overleed aan een longontsteking en medicatie voor zijn verwondingen. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico's stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. Stakende leraren demonstreren en werpen wegblokkades op. Groepen boeren, vrachtwagenchauffeurs en familieleden van de zo'n 130.000 vermisten in Mexico hebben acties aangekondigd. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. In Mexico worden 13 van de 104 WK-wedstrijden gespeeld. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
15: Continu verkeersupdate.
16: Dankjewel, we gaan zo meteen bellen met Jacques. Hij heeft hem voor aankomende week heel stiekem heeft hij hem... Ja, we hebben hem stiekem al gedraaid. Dus ik weet niet of hij dat al door had. Maar Jacques, we gaan hem zo meteen even bellen. We gaan zo meteen even iets leuks aan hem bekend maken voor aankomende week. Continu.
17: in een schuif.
16: Ja, dat wordt leuk. Allereerst de vertragingen. A12 richting Oberhausen, Zevenaar in de Duitse grens. 3 kilometer, 20 minuten. En ook 25 minuten op de A73 richting Maaspracht. Tussen Belfeld en Bezel, 4 kilometer. Snelheidscontroles zijn ook gemeld. A7 richting Hoorn, Middenmeer, 43,4. A27 richting Almere bij Bilthoven, 90,8. En diezelfde A27 richting Breda bij Nieuwendijk, 25,1.
12: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
16: We zijn even op zoek naar iets oranjes. Dus iets om het Nederlandse gevoel, het Nederlands elftal gevoel, even een beetje te creëren. Want nou ja, qua wedstrijd hebben zij dat nou niet echt weten te creëren afgelopen week. Samenwel hoeven we niet, want die hebben we al gedraaid net na negenen. Maar iets anders qua oranje. Dat mag best een Wolter Kroes zijn bijvoorbeeld. Hè. Even een oudje. Shakira zou bijvoorbeeld ook best kunnen met Waka Waka. Oké, kom maar op in de Radio Continu app, mag je hem kwijt. En Georgia, dit is een leuk berichtje. Jeetje, ik wou dat ik deze zender al veel eerder had ontdekt. Heerlijke muziek draaien jullie en lekker in gevariatie. Veel van mijn favorieten ook. Nou, Georgia, we zijn er ook voor jou. Leuk!
18: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
19: Maar waar moet je heen?
18: Naar Van der Veen.
19: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
18: Bijna alles uit voorraad geleverd.
19: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
18: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
19: Dat is direct meenemen en...
18: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste kust van Nederland.
20: De Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
12: Goedemorgen, dit is Radio Continu. Tot 12 uur vanmiddag is dit De Ochtend met Kevin.
21: Dag in dag uit je eigen station, Radio Continu.
12: Altijd gezellig.

We zijn op zoek naar iets van Jannes. Mag je op de app slingeren op dit moment? Dus wat mogen we draaien van Jannes? Shakira. Toch nog maar heel eventjes gedaan. Er wordt zojuist al gevraagd. Zou Kevin dat dansje ook kunnen? Nee. Ik ben DJ geworden omdat ik en niet kan zingen en niet kan dansen. Dus dat heeft de reden. Shakira. Daarvoor Vincent. Wij zijn Oranje. Is hij lekker bezig. Ten aanzien van het oranje gevoel wat hij erin probeert te stoppen. En dat doet hij met menig. Menig gastartiest, collega dat hij ook verwerkt heeft in diezelfde videoclip die hij wat dat betreft heeft aangezet. Kevin, Samantha Steenwijk is natuurlijk ook druk bezig met Nederlandstalige lied. En zeker ook ten aanzien van Oranje. 1, 2, 3, wij zijn Nederland. Groetjes van Astrid. Ja, is ook een hele goeie. Oké. Jannes, even kijken. Verder met mijn leven. Mooi gitaartje zit erin. Zie ik ook al voorbij komen in de app. Dam wordt dan eventjes genoemd. We kijken. Petra die stuurt zojuist ook eentje. Ik wil altijd bij jou zijn. Oké. Er komen al heel veel. Oké, er zijn ook zoveel singles van wat dat betreft Jannes zelf te verzinnen. We gaan er eentje pakken.

0: Jij bent veel mooier als je lacht. Jannes, even kijken. Ja, ik zie Adio Amora Dio al voorbij komen. Ongelooflijk. We zoeken zo meteen even iets uit de 90's. Dus even lekker even iets uit de 90's. Willen we zo meteen even gaan draaien. Allereerst aan de telefoon. Ja. Check, goedemorgen!
1: Een hele goede morgen.
0: Dit vind ik toch wel even leuk. Want wij hebben elkaar nog niet echt eerder gesproken. Wel eerder een keer op boet. Volgens mij was je toen ook in Groningen tijdens Noorderslag. Hè, dat jij bij de Buma was. We hebben elkaar wel een keer tot het lijf, maar eigenlijk nooit echt gesproken. En jij bent best wel lekker bezig. Want onlangs natuurlijk met Gerrit Snijder dat jij die andere single Spijt al uitbracht met hem.
1: Ja, nee, dankjewel. Dat is leuk.
0: En nu ben je lekker weer bezig.
1: Ja, zeker. We moeten door blijven gaan. De zomer komt eraan. Dit is echt mijn periode van het jaar. Dus nu knallen.
0: Ja, heb je leuke dingen voor de zomer al in de planning staan dan?
1: Ja, hier en daar heb ik natuurlijk wel wat leuke dingetjes. De plaat is natuurlijk het mooiste dingetje. Maar hier en daar ook wat optredens. We zijn net aan het opstarten, dus het moet nog een beetje aanloop krijgen. Maar ik mag niet klagen.
0: Nee. Jij zit er zo uit de muziek, hè? Ben jij geen onbekende? Want jouw vader had natuurlijk vanuit Kaliber echt wel grote hits van vroeger. Dus je hebt vanaf de zijlijn toen van kinds af aan het een en ander al wat meegekregen, zeker?
1: Ja, ik ben ermee opgegroeid.
0: Ja. Heb je dat nu ook als voordeel? Dat je het muzikaal kan verwerken in je eigen singles en ook in je DJ-sets hier en daar?
1: Ja, sowieso heb ik vroeger heel veel lopen spieken bij mijn vader en de groep natuurlijk. Ik heb heel veel van hun geleerd. Ook al zit ik nu wel een klein beetje in een ander vijvertje. Neem je toch wel heel veel dingen mee. En dingen zoals plankenkoorts, dat ken ik eigenlijk niet. Omdat ik eigenlijk van kleins af aan al overal mee naartoe ging. Naar podiums, op grote podiums ben mee geweest. Dus dat zijn wel wat voordelen.
0: Ja, precies. Oké, dus die ervaring en de nervositeit en dat soort dingen, dat heb jij allemaal niet.
1: Nee, dat heb ik niet. Dat heb ik niet echt meegekregen, nee.
0: Nee, oké. Nou ja, dat is alleen maar goed voordeel inderdaad. Daar kun je weer wat mee doen, zeker qua generatie. Hè? Want velen die in jouw leeftijd zitten, die voor het allereerst op een podium moeten, die hebben natuurlijk dat, ten aanzien van jou, soms wel eens compleet andersom natuurlijk.
1: Ja, dat heb ik ook wel begrepen, ja.
0: Ja. Hey, de samenwerking met Ferry de Lids. Want met Gerrit, hè, we zeiden het net al eventjes, maar het ontstaan tezamen met Ferry de Lids, hoe is dat gekomen?
1: Ja, dat komt natuurlijk door ons mooie label Berg Music, Studio BNP. Ferry die zit daar natuurlijk, die is daar meubilair in de tussentijd. Die zit daar al jarenlang, ik zit er sinds vorig jaar. En met Ferry klikt het eigenlijk gelijk gewoon goed. We hebben een soort van chemie samen. Dus we zijn een soort van tegenpolen van elkaar. Hij is super druk en ik ben hartstikke rustig en dat werkt gewoon hartstikke goed.
0: Oh ja, nee, maar dat hoor je wel eens vaker, hè? En Berkie is natuurlijk heeft dat eerder wel eens een experiment opgegooid ten aanzien van Brace en Jeffrey Heesen. Wat in eerste instantie ook dat je daarvan, dat weet ik niet. Maar dat pakt het geweldig mooi uit en dat is ook zo bij jullie gelukt.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Hey, wij hebben hem natuurlijk ontvangen. Wij hebben zoveel appjes en telefoontjes gekregen, ook vanuit Berk, dat ze zeiden, hey, de Formule 1 is aankomend weekend. Kunnen we niet even echt extra kracht bijzetten? Ferry de Lids gaat ons aan het hart, maar ook Jack. Hij doet het hartstikke goed. We gunnen het hem ook echt van harte. Dat heeft ons doen besluiten, Jack, tot iets, ik denk wel iets moois.
1: Nou, vertel.
0: Aankomende week komt Baco in Monaco 40 keer extra op de radio.
1: Ja, daar zijn we heel blij mee.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Wij gaan hem extra vaak draaien. Leuk. En zeker richting het aankomend weekend Monaco. En met het weerbeeld. Want je zei het buiten de uitzending al toen we net even met elkaar spraken. Maar de single past perfect op de dag als vandaag.
1: Perfect, precies. Hopen dat de zomer nu ook naar ons toe gaat komen.
0: Ja, dat kan ook niet anders. Met deze plaat dan moet het een aantrekkingskracht hebben. Dat kan niet anders. Ja. Wij gaan hem even draaien. Wens je een mooi weekend. En we gaan elkaar snel zien.
1: Hartstikke bedankt.
0: Hoi, hoi.
1: En een fijne uitzending nog. Hoi.

0: Two Brothers on the Fourth Floor. Simone Eversdijk, wel bekend, zangeres natuurlijk. Ja, die vindt hem wel lekker. Als het maar hakken is en zo ook op het podium. Ja, heerlijk. Oké. Fanny de Lis en Shaq. Baco in Monaco. Aankomende week 40 keer extra op de radio.
1: Praat de artiest binnen 10 seconden.
0: Oh, het was wel een week weer hoor. Hey, waarin het spannend bleek. Gisteren was dat Gerard Vos uit Dedemsvaart. 9,82 seconden. Dirk-Jan Brink uit Elim deed het in 2,1 seconden. Josien uit Nijverdal had helaas fout afgelopen maandag. Dat maakt dat, ja, mocht je willen winnen, dat je toch een beetje onder die 2,1 seconden zal moeten eindigen. Dan ga je zo meteen 3 omschrijvingen voorleggen. Jij mag hem beantwoorden met 1 antwoord. En dat is, als het goed is, het juiste antwoord. En heb je dat zo snel mogelijk gedaan, dan ga jij er vandoor met de prijs van deze week. Iets waar je vlees op kan leggen. Nou, dan kan jij denk ik de rest al invullen. Aanmelden mag in de Radio Continu app. Daar zie je de knop. En op het moment dat je die intikt, je bericht verstuurt in de Radio Continu app. Dan is daar de kans dat we je zo meteen gaan bellen.
1: Raad de artiest binnen 10 seconden.
2: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
3: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobiele in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
4: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar 1 euro. En ook fijn, varkenshaas culinair per 100 gram voor maar 1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op Kiosk.

0: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
2: We gaan zo meteen Gerrit eens even uitdagen. Raad de artiest binnen 10 seconden. Gaat hij het ook overleven binnen die 2,1 seconden? Ik ben heel erg benieuwd. Muzikaal zijn we op zoek naar iets met een goed gevoel en iets van Sven Versteeg.
3: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
4: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
2: Buien en nog eens buien. Met name het oosten van het land. De rest van het land krijgt ook echt wel een bui over zich heen. Morgen vrijwel het hele land met regen of buien. Maximum temperatuur tussen de 18 en 20 graden. Op dit moment in Braamt, daar is het lekker zonnig. Is het droog ook gelukkig. Kijk, dat is mooi. En even kijken, zondag in het noorden kans op een bui. Temperatuur tussen die 18 en 20 graden. De rest van het land gaat het ietsjes droger.
3: Continu verkeersupdate.
2: Geen vertragingen, snelheidscontroles. A1 richting Hengelo bij Hengelo Noord, 158.0. A20 richting Hoek van Holland, Nieuwekerk aan de IJssel, 39.5. De A27 richting Almere bij Bilthoven, 90.6.
3: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
2: Iets met een goed gevoel en iets van Sven Versteeg. Wat mag het zijn?
1: Nieuwe muziek.

0: Joanne Hamer. Iets van gevoel.
1: Heb je iets van gevoel? Heb je iets van liefde? Heb je iets van gevoel? Doe geef het aan mij.
0: Michel Wolsink, de geur van jouw oude jas.
2: De geur van

0: op of eronder zitten, Gerrit, deze vrijdagmorgen?
1: Ik zal het proberen, Miel.
0: Je gaat het proberen. En jij hebt eerder meegedaan met het experiment, begreep ik zojuist. Hè? Wat was dat? Toen liep de stopwatch al volgens mij, hè?
1: Ja.
0: Ja. Weet je nog hoeveel seconden dat was? Iets van 8 of zo?
1: 8 seconden.
0: 8 seconden. Je bent wel ver te verstaan, Gerrit. Heb je hem op luidspreker of niet?
1: Ja.
0: Oh, dan mag je hem wel even afhalen. Dan kunnen we iets beter jou verstaan. Ja, even op die ene knop. Ja, nee, maar anders is het zo meteen zonde. Dan verstaan we de verkeerde artiest en dan en dan ben je er af. Wat zeg je? Hallo?
1: Ja.
0: Ja, volgens mij is dit beter. Ja, volgens mij gaat dit werken. Oké. Oh nee, je bent nog wel heel ver weg. Heb je de vinger op de microfoon? Oké. Nou, we gaan het gewoon proberen. Wij gaan de stopwatch hierin zetten. En zit jij onder die 2,1 seconde, Gerrit, dan ga jij er vandoor met die prijs natuurlijk. En anders gaat het Dirk-Jan zijn. Even kijken, ik heb hier de stopwatch klaarstaan. Oké, de 3 omschrijvingen. Daar gaan we. Gerrit, opgepast. 1. Ja?
2: Eerste omschrijving.
0: Haarlem.
2: Tweede omschrijving.
0: Bloed, zweet en tranen.
2: Derde omschrijving.
0: Zin in jou. Oké. Hij gaat nu.
1: André Hazes.
0: Wie?
1: André Hazes.
0: Oh, nee, dat is fout. Oh, dat is jammer. Dat is jammer. Ja, dat is jammer.
2: Praat de artiest binnen 10 seconden.
0: Nee, het, ik snap de verwarring. Daarom hadden we het ook extra moeilijk gemaakt. Maar Haarlem is de geboorteplaats van deze artiest. Hij heeft meegedaan met de talentenjacht Bloed, Zweet en Tranen op SBS6. Hij moest helaas na 1 aflevering al de wedstrijd verlaten. En de 3e is een single van deze artiest. Komt je nou al iets meer bekend voor of niet?
1: Nee.
0: Oké. Nee, het is 2016 Zin in jou van Yves Berendsen toen hij deze single uitbracht.
1: Hallo, Yves Berendsen. Ja.
0: Ja, als je het al weet, dan is het inderdaad een oh ja moment. Hè? Ja, hij heeft dit nummer uitgebracht, maakt hem landelijk bekend en heeft hij ook een Buma Talent Award voor in ontvangst mogen nemen. Dus het is die single. Maar je moet het inderdaad net even weten. Maar ik snap dat je zou zeggen André Hazes, ja. Ja. Ja, nou Gerrit, vorige keer wist je nog te doen in 8 seconden. Nu het antwoord fout. Dus nee, helemaal niks. Nee, wellicht voor de volgende keer.
1: Die andere jongen gefeliciteerd met de barbecue.
0: Je had hem al geschoten. Kijk, heel goed. Hey, kunnen we nog iets voor jou draaien, Gerrit? Zeg jij iets van Yves Berendsen of zeg jij even iets anders?
1: Nee. Iets anders. Oké. Een man bij jou uit het dorp.
0: Een man bij mij?
1: Laatst bij je op de fiets.
0: Waar ik laatst mee op de fiets zat?
1: Ja, Peter van der Veen.
0: Oh, mijn buurman! Jij bent op de hoogte, zeg hij. Oh, oké. Jij gaat hem voor die single.
1: Ja.
0: Dan moet ik even scrollen. Ja, hoe weet je dat dan?
1: Ik volg ook internet en zo.
0: Niks is meer geheim tegenwoordig. Nee.
1: Ik heb Peter op Facebook. Dus, en toen zag ik samen met jou op de fiets.
0: Ja. Toen dacht jij, hoppakee, 1 en 1 is 4. Ja, ik snap hem helemaal. Ik snap hem helemaal.
1: Mezelf een groot fan van Peter van der Veen. Dus,
0: Ja, en terecht. Hey Gerrit, dankjewel voor het meespelen. En helaas, wellicht een volgende keer. Wij gaan even een troostprijs inzetten vanaf deze kant. Peter van der Veen even voor je draaien.
1: Ja, dat is het.
0: Hoi.

0: René Karst, was het gisteren de artiest die wij zochten? En ja, de omschrijvingen waren best wel moeilijk. 9,82 seconden was het uiteindelijk.
1: Raad de artiest binnen 10 seconden.
0: En toch heeft

0: SBR komen hier binnen. Peter van der Veen en hey, aangevraagd horen. Gerrit, eigenlijk een soort troostprijs omdat hij het antwoord natuurlijk fout had wat dat betreft.
1: Ja. Laat de artiest binnen 10 seconden.
0: Muzikaal, om zo meteen even mee af te sluiten, zoeken wij nog iets Duitsstaligs. Dus mag je nog even in de app slingeren, in de Radio Continu app iets Duitsstaligs. En ja, ik bedoel, met 2,1 seconden... dan moet je toch wel even kunnen feliciteren en natuurlijk de prijs overhandigen. Dus laten we eens even bellen met Dirk-Jan. Ik denk dat hij het in de gaten had.
2: Kevin.
0: Heb je het gehoord?
2: Ik was het snelste natuurlijk deze week.
0: Ja, man! Hey, we gaan je belonen met iets waar je vlees op kan leggen. Heb jij al een idee wat dat zou kunnen zijn?
2: Een barbecue, zeker.
0: Zeker weten! Hey, die gaan we je even opsturen. En dankjewel voor het meespelen. Jij bent met 2,1 seconde de snelste deze week.
2: Nou, joh, hartstikke leuk, man.
0: Gefeliciteerd!
2: Nou, dankjewel.
1: Raad de artiest binnen 10 seconden.
0: Tot zover. En maandag gaat alles weer op de resetknop. Dus vanaf maandag gaan we het gewoon weer opnieuw spelen. Raad de artiest binnen 10 seconden. Heb je opnieuw de kans om de snelste te zijn. En volgende week, ja, wat de prijs volgende week gaat betreffen. Daar houden we opnieuw even in spanning. Henry Wisselink uit Well. Die kwam met Dravi Deutscher aanzetten. Is de laatste voor de ochtend. Zometeen lekker de middag in.

0: de ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
5: Boost yourself.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
11: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl. Waar je huis een thuis wordt.
12: Ontdek de Eemshaven. Kom op zaterdag 13 juni van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags naar de Open Dag Eemshaven. Start jouw bezoek op het busterminal Eemshavenplein met volle parkeergelegenheid. Bezoek het gezellige horecaplein en ontmoet de bedrijven die zich presenteren en bijdragen aan de toekomst van de Eemshaven. Ontdek van dichtbij het grote materieel, de voertuigen en indrukwekkende machines waar zij dagelijks mee werken. Er zijn volop activiteiten voor jong en oud. Spring op het FC Groningen springkussen. Speel Jenga, vier op een rij XL en test je kracht tijdens het spijkerbroek hangen aan een gigantische reach-stekker. En uiteraard is Radio Continu erbij met optredens van Stef Eckel, Rutger van Barneveld en Manuel. Vanuit het BTE-plein vertrekken verschillende busroutes die je meenemen naar nog meer bijzondere bedrijven en locaties in de Eemshaven. Kortom, een leuk dagje voor jong en oud. Zien we je ook op 13 juni in de Eemshaven? Meer informatie opendageemshaven.nl.
13: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 12 uur.
14: Radio Continu. Nieuws.
15: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De verkoop van DigiD dat gegevens van Nederlanders opslaat, moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Er was afgelopen tijd veel ophef door de naderende verkoop van Solvinity, het cloudbedrijf dat gegevens van DigiD opslaat. Het kabinet wil daarom dat de aanbesteding van Solvinity valt onder de veel strengere aanbestedingsregels van Defensie. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. Volgens de ombudsvrouw kan niet worden vastgesteld of het sms'je voor of na het indienen van een verzoek op openbaarmaking was verwijderd. Alle sms-berichten zouden daarom voor een langere periode bewaard moeten blijven. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege dreigende berichten op sociale media. De Vries wil dat Maassluis zich aan de spreidingswet houdt. Op dit moment worden 140 asielzoekers in de stad opgevangen op 2 boten. Vorige week liet de nieuwe coalitie van Leefbaar Maassluis en VVD weten geen asielzoekers meer te willen opvangen in de stad. De Vries gaf daarop tegengas, waarop de politie bescherming nodig vond. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Bleiswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken naar klachten van omwonenden. Omdat in de wijk wadi's worden aangelegd, dat zijn verlaagde gebieden die regenwater opvangen, wilde de gemeente dat woord in de straatnamen verwerken. Wadi betekent in het Arabisch rivierbedding. Nu krijgt de wijk straatnamen als Kolenschuitpad en Tuindersflat. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
16: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
17: Dit is Radio Continu.
18: Al meer dan 25 jaar.
17: De nummer 1 in gezelligheid.
18: In heel Nederland.

0: Radio Continu.
1: De muziek is natuurlijk uiteraard geweldig mooi.
2: Dat er altijd wel een vrolijke noot tussendoor komt waar je om moet lachen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.

0: speciale juichsjaal voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: 10 tenders alsjeblieft.
5: Ja, dat is dan €8.
4: Hè? 8? Oké. Okay.
6: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
7: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.

0: Radio Continu. Altijd gezellig. Voor jong en oud.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig,

0: fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
1: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
0: Ja, voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
0: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
5: Snel de trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Oh,
10: wat een geld.
11: 18.000, tot verdikken we.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
15: Woonvoordeel Slag Haren. De gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slag Haren. De woonspecialist.
16: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
17: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
18: Radio Continu. Nieuws.
19: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In de haven van de Roemeense stad Constanta is een zeedrone ontploft. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Hulpdiensten en het leger zijn massaal uitgerukt. Volgens de Roemeense nieuwssite Digi24 zijn er nog 3 drones aangetroffen in het kustgebied. Het is nog onduidelijk of het gaat om Oekraïense of Russische drones. Het is het tweede grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. De verkoop van DigiD, dat gegevens van Nederlanders opslaat, moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Er was afgelopen tijd veel ophef door de naderende verkoop van Solvinity, het cloudbedrijf dat gegevens van DigiD opslaat. Het kabinet wil daarom dat de aanbesteding van Solvinity valt onder de veel strengere aanbestedingsregels van Defensie. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. Volgens de ombudsvrouw kan niet worden vastgesteld of het sms'je voor of na het indienen van een verzoek op openbaarmaking was verwijderd. Alle sms-berichten zouden daarom voor een langere periode bewaard moeten blijven. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Blijswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Blijswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Omdat in de wijk wadi's worden aangelegd, dat zijn verlaagde gebieden die regenwater opvangen, wilde de gemeente dat woord in de straatnamen verwerken. Wadi betekent in het Arabisch rivierbedding. Nu krijgt de wijk straatnamen als Kolenschuitpad en Tuindersflat. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
10: Maar waar moet je heen?
9: Naar Van der Veen.
10: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
9: Bijna alles uit voorraad geleverd.
10: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
9: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
10: Dat direct meenemen en...
9: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
11: Dit is Radio Continu.
20: Al meer dan 25 jaar.
11: De nummer 1 in gezelligheid.
20: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
21: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
11: Altijd gezellig. Echt.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Radio Continu.
3: De hele dag Nederlandse muziek en dat geeft een zonnig en prettig gevoel in de huidige samenleving.
4: Dan hebben we ook door de week zo'n beetje weekend.
5: Gezellige muziek.
6: Super.
2: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: eens op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, graag.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen. Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kimco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum. U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
15: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
16: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.

0: is er iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Huisverzekeringen en hypotheken. Al sinds jaar en dag uw persoonlijk adviseur in de regio. Vanuit onze vestigingen in Assen, Exlo en Zuidbroek geven wij u graag deskundig advies en regelen wij het afsluiten van uw verzekeringen en hypotheken bij de banken en verzekeraars. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk op huisverzekeringen.nl en maak een vrijblijvende afspraak. Yes!

0: do. Verhuisplannen? Dan ga je natuurlijk naar Huis. De NVM-makelaar voor de aankoop en verkoop van je woning en hypotheken.
1: We gaan naar huis, naar Makelaarhuis. We gaan naar huis, naar Makelaarhuis.
0: Kijk op huis-makelaardij.nl en maak een vrijblijvende afspraak.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl, de prijsbreker.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
9: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2:00.
10: Radio Continu. Nieuws.
11: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In de haven van de Roemeense stad Constanta is een zeedrone ontploft. Een deel van het havengebied is geëvacueerd, hulpdiensten en het leger zijn massaal uitgerukt. Volgens de Roemeense nieuwssite Digi24 zijn er nog 3 drones aangetroffen in het kustgebied. Het is nog onduidelijk of het gaat om Oekraïense of Russische drones. Het is het tweede grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. Landelijke maatregelen om de gevolgen van corona te beteugelen kwamen in 2020 niet te laat, heeft Jaap van Dissel verklaard aan de parlementaire commissie Corona. Volgens de toenmalige RIVM-directeur en voorman van het Outbreak Management Team is het logisch dat maatregelen pas volgden nadat duidelijk werd dat ook mensen zonder klachten besmettelijk waren. Het enige alternatief was volgens Van Dissel een totale lockdown tot een vaccin beschikbaar kwam. De 49-jarige Ayada K. is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf omdat zij haar minderjarige zoon in Syrië liet recruteren als kindsoldaat door terreurgroep IS. Je kind laten recruteren als kindsoldaat is een oorlogsmisdrijf. K. reisde in oktober 2014 met haar 2 kinderen van toen 13 en 15 jaar oud naar Syrië. Daar verbleef het gezin jarenlang in door IS gecontroleerd gebied. Haar zoon kwam in 2017 om het leven bij een bombardement. Haar dochter moest 2 maal trouwen met een IS-strijder. En onder een gymzaal van een middelbare school in Rome is een oude villa uit de Romeinse tijd gevonden. De Domus stamt uit de 2e eeuw na Christus en ligt vlakbij het Colosseum. Het monument ligt volgens Italiaanse archeologen in een gebied waar grote Romeinse figuren als Augustus, Cicero en Pompeius woonden. Er gingen al jaren geruchten over ondergrondse ruimte onder de school. 6 jaar geleden werd tijdens een protest door leerlingen de villa ontdekt. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
12: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is, waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
13: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
14: Budgetbeheer Eemsdelta.
4: Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer eemsdelta.nl.
14: Kwaliteit met liefde en passie. Dat is waar wij bij hotelrestaurant Aduard voor staan. Van een heerlijk stukje vlees van eigen boerderij tot smaakvolle vegan gerechten. We vinden het belangrijk dat u de natuur voelt en proeft. Kom, eet, drink en geniet in hotelrestaurant Aduard. Aan de doorgaande weg tussen Groningen en Zuidhorn.
9: Dit is Radio Continu.
15: Al meer dan 25 jaar.
9: De nummer 1 in gezelligheid.
15: In heel Nederland.

0: Radio Continu.
1: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalig tot Nederlandstalig, van oud tot nieuw.
2: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat. Kunnen we heerlijk meezingen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Niet uit hoe je luistert, via de Radio Continu app, DHB, internet of tv. Met Radio Continu beleef je het altijd, altijd gezellig mee.
1: Stond te zingen op een feestje en daar

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Hallo, mag ik even wat zingen? Hij holt nodig bunch, meneer RTT. Regionaal bedrijf, kunnig volk, ze hebben van alles, hè. RTT wordt kennis, nuchterheid en goede koffie samenkomt. En je hoeft niet via de website te betalen. RTT, de rotsen van Holt.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Alle soorten holt, schutting, poorten, dakbedekking, RTT holt, kom maar kijken.
5: Al eens gedacht aan een avontuur op wielen? Ervaar ook de vrijheid van een camper. Bosma Campers helpt je daarbij. Van praktische buscamper tot luxe integraal camper. Bezoek de showroom in Hogeveen. En laat uw droomreis snel beginnen. Goedkopecampers.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
7: Een camper huren doe je bij Bosma Campers Hogeveen. Alle informatie staat op goedkopecampers.nl/camperhuren.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Renault.
12: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Attentie, attentie, alle dames opgelet!
15: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2+1 gratis. Dus hup in de benen naar
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ontdek de Eemshaven. Kom op zaterdag 13 juni van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags naar de open dag Eemshaven. Start jouw bezoek op het busterminal Eemshavenplein met volle parkeergelegenheid. Bezoek het gezellige horecaplein en ontmoet de bedrijven die zich presenteren en bijdragen aan de toekomst van Eemshaven. Ontdek van dichtbij het grote materieel, de voertuigen en indrukwekkende machines waar zij dagelijks mee werken. Er zijn volop activiteiten voor jong en oud. Spring op het FC Groningen springkussen. Speel Jenga, 4 op een rij XL en test je kracht tijdens het spijkerbroek hangen aan een gigantische reachstekker. En uiteraard is Radio Continu erbij met optredens van Stef Eckel, Rutger van Barneveld en Manuel. Vanuit het BTE-plein vertrekken verschillende busroutes die je meenemen naar nog meer bijzondere bedrijven en locaties in de Eemshaven. Kortom, een leuk dagje voor jong en oud. Zien we je ook op 13 juni in de Eemshaven? Meer informatie opendageemshaven.nl. Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het noorden. Man en Mag met ch.nl.
18: Nieuwe muziek.

0: Joanne Hamer, iets van gevoel.
1: Heb je iets van gevoel? Heb je iets van liefde? Heb je iets van gevoel? Doe geef het aan mij.
0: Michel Wolsink, de geur van jouw oude jas.
2: De geur van

0: Kostijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Alle topsanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Superscherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. VS-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair, dan doe je al gek genoeg.
9: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
10: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3:00.
11: Radio Continu. Nieuws.
12: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Drie mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De rechtbank noemt die inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd. De drie rovers bliezen met een zwaar explosief een ingang van het museum op en stalen sieraden uit een Roemeense erfgoedcollectie. Daaronder waren drie armbanden en de beroemde helm van Cotofenesti. Die helm en twee armbanden zijn alweer terecht. De drie mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die twee van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na 3 maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister zitten werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van 6 maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn. Een Oekraïense zeedrone is per ongeluk in Roemenië terechtgekomen nadat het vaartuig door Russische elektronische oorlogsvoering van koers was geraakt. Dat heeft de Oekraïense marine bevestigd. Later ontplofte die drone in de havenstad Constanta aan de Zwarte Zee. De Roemeense autoriteiten ontruimden daarop delen van de stad en enkele stranden. Maar het gevaar is volgens de autoriteiten nu geweken, de maatregelen worden opgeheven. Eergisteren werd er in Roemenië nog een zeemijn gevonden. En de doodsoorzaak van bultrug Timmy is nog niet vastgesteld. Na autopsie op het Deense eiland Anholt is wel duidelijk geworden dat het een vrouwtje is. Deskundigen hebben monsters genomen om te onderzoeken of een virus of een visnet een rol speelde bij haar dood. Volgens de onderzoekers wordt dat lastig omdat het dier al ver ontbonden was. De resten van de walvis zijn inmiddels van het strand verwijderd. Ze komen in de collectie van het Natuurhistorisch Museum van Denemarken in Kopenhagen. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
13: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
9: Maar waar moet je heen?
13: Naar Van der Veen.
9: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
13: Bijna alles uit voorraad geleverd.
9: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
13: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
9: Dat is direct meenemen en...
13: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzis de grootste kust van Nederland.
14: Dit is Radio Continu.
15: Al meer dan 25 jaar.
14: De nummer 1 in gezelligheid.
15: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
16: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
14: Altijd gezellig.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaar. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
6: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
7: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
8: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
9: Steiger Tools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: eens op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
2: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Helemaal los bij Ethos.
13: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Woonvoordeel Slagharen, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen, de woonspecialist.
17: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
18: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
19: Radio Continu. Nieuws.
20: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verzet zich tegen een voorstel van de Europese Commissie om begrotingsregels tot 2028 te versoepelen voor groene energieinvesteringen. Minister Heijnen noemt dat onverstandig en vreest dat landen zo verder in de schulden raken. Het voorstel kwam na druk van de Italiaanse premier Meloni. Volgens Brussel is er extra financiële ruimte nodig om sneller af te stappen van fossiele brandstoffen. Nederland zoekt nu samen met andere kritische EU-landen naar steun om het plan tegen te houden. Drie mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De rechtbank noemt die inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd. De drie rovers bliezen met een zwaar explosief een ingang van het museum op en stalen sieraden uit een Roemeense erfgoedcollectie. Daaronder waren drie armbanden en de beroemde helm van Cotofenesti. Die helm en twee armbanden zijn alweer terecht. De drie mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die twee van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na 3 maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister zitten werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van 6 maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Albersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crisis. Maar voor een crisis die het hele land raakt, ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Alle top sanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Superscherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. vs-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair, dan doe je al gek genoeg.
3: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
21: Dit is Radio Continu.
22: Al meer dan 25 jaar.
21: De nummer 1 in gezelligheid.
22: In heel Nederland.

0: Als je de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
1: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Bloem voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Huisverzekeringen en hypotheken. Al sinds jaar en dag uw persoonlijk adviseur in de regio. Vanuit onze vestigingen in Assen, Exlo en Zuidbroek geven wij u graag deskundig advies en regelen wij het afsluiten van uw verzekeringen en hypotheken bij de banken en verzekeraars. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk op huisverzekeringen.nl en maak een vrijblijvende afspraak.
4: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
5: Verhuisplannen? Dan ga je natuurlijk naar huis. De NVM-makelaar voor de aankoop en verkoop van je woning en hypotheken.
6: We gaan naar huis, naar makelaarhuis. We gaan naar huis, naar makelaarhuis.
5: Kijk op huis-makelaardij.nl en maak een vrijblijvende afspraak.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50 en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
11: Peugeot.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: Ontdek de Eemshaven. Kom op zaterdag 13 juni van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags naar de open dag Eemshaven. Start jouw bezoek op het busterminal Eemshavenplein met volle parkeergelegenheid. Bezoek het gezellige horecaplein en ontmoet de bedrijven die zich presenteren en bijdragen aan de toekomst van de Eemshaven. Ontdek van dichtbij het grote materieel, de voertuigen en indrukwekkende machines waar zij dagelijks mee werken. Er zijn volop activiteiten voor jong en oud. Spring op het FC Groningen springkussen. Speel Jenga, 4 op een rij XL en test je kracht tijdens het spijkerbroek hangen aan een gigantische reachstekker. En uiteraard is Radio Continu erbij met optredens van Stef Eckel, Rutger van Barneveld en Manuel. Vanuit het BTE-plein vertrekken verschillende busroutes die je meenemen naar nog meer bijzondere bedrijven en locaties in de Eemshaven. Kortom, een leuk dagje voor jong en oud. Zien we je ook op 13 juni in de Eemshaven? Meer informatie opendageemshaven.nl.
11: voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.

0: Wij zijn er voor de artiesten. De artiesten zijn er voor ons. Maar we kunnen niet zonder jou als luisteraar.
1: Radio Continu.
0: Want 1 en 1 is 3. Dankjewel.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: is er iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
4: 10 tenders alsjeblieft.
5: Ja, dat is dan 8 euro.
4: Hè? 8? Oké. Okay.
6: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
9: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
14: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
15: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
16: Maar waar moet je heen?
15: Naar Van der Veen.
16: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
15: Bijna alles uit voorraad geleverd.
16: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
15: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
16: Dat is direct meenemen en...
15: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
17: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
18: Radio Continu. Nieuws.
19: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. 4 bemanningsleden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te dichten. De 4 Crew 12 astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas. Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. Het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna €20 miljard nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het tekort lijkt op papier deels te verdwijnen door toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen. En ook extra bijdragen van het Rijk en huurmaatregelen moeten investeringsruimte opleveren. Maar de minister waarschuwt voor tegenvallende berekeningen en laat nu een adviescommissie naar de wooncorporaties kijken. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Albersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crises. Maar voor een crisis die het hele land raakt ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
16: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
17: Dit is Radio Continu.
5: Al meer dan 25 jaar.
17: De nummer 1 in gezelligheid.
5: In heel Nederland.

Nederlandse artiesten zijn er groot mee geworden. En door jou zijn we er al 25 jaar. Radio Continu. Want waarom zouden we elkaar niet een handje helpen?

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
1: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen.
4: Ritsema-sierbestrating.nl.
5: Huisverzekeringen en hypotheken. Al sinds jaar en dag uw persoonlijk adviseur in de regio. Vanuit onze vestigingen in Assen, Exlo en Zuidbroek geven wij u graag deskundig advies en regelen wij het afsluiten van uw verzekeringen en hypotheken bij de banken en verzekeraars. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk op huisverzekeringen.nl en maak een vrijblijvende afspraak.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Verhuisplannen? Dan ga je natuurlijk naar Huis. De NVM-makelaar voor de aankoop en verkoop van je woning en hypotheken.
10: We gaan naar huis, naar makelaarhuis. We gaan naar huis, naar makelaarhuis.
9: Kijk op huis-makelaardij.nl en maak een vrijblijvende afspraak.
11: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
12: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
13: Sorry, het is WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
15: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
16: De Double Dough Dagen.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste surfboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
18: Ontdek de Eemshaven. Kom op zaterdag 13 juni van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags naar de open dag Eemshaven. Start jouw bezoek op het busterminal Eemshavenplein met volle parkeergelegenheid. Bezoek het gezellige horecaplein en ontmoet de bedrijven die zich presenteren en bijdragen aan de toekomst van de Eemshaven. Ontdek van dichtbij het grote materieel, de voertuigen en indrukwekkende machines waar zij dagelijks mee werken. Er zijn volop activiteiten voor jong en oud. Spring op het FC Groningen springkussen. Speel Jenga, 4 op een rij XL. En test je kracht tijdens het spijkerbroek hangen aan een gigantische reachstekker. En uiteraard is Radio Continu erbij. Met optredens van Stef Eckel, Rutger van Barneveld en Manuel. Vanuit het BTE-plein vertrekken verschillende busroutes die je meenemen naar nog meer bijzondere bedrijven en locaties in de Eemshaven. Kortom, een leuk dagje voor jong en oud. Zien we je ook op 13 juni in de Eemshaven. Meer informatie opendageemshaven.nl.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Al eens gedacht aan een avontuur op wielen? Ervaar ook de vrijheid van een camper. Bosma Campers helpt je daarbij. Van praktische buscamper tot luxe integraal camper. Bezoek de showroom in Hoogeveen en laat uw droomreis snel beginnen. Goedkopecampers.nl.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Een camper huren doe je bij Bosma Campers Hoogeveen. Alle informatie staat op goedkopecampers.nl/camperhuren.
6: Stel je voor een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Hallo.
9: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
8: Ja hoor.
9: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
8: Tuurlijk.
9: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
8: Ja.
10: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Helemaal los bij Ethos.
14: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Mannemag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Mannemag staat garant voor volledige ontzorging. Mannemag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
20: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
21: Zwaagstra, de Wereldtuin Sierbestrating.
22: In Hoogeveen.
23: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 6 uur.
24: Radio Continu. Nieuws.
25: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Binnen een paar weken komen Nederland, België en Luxemburg met een plan om landen sneller maar zorgvuldig richting een EU-lidmaatschap te helpen. Dat zei premier Jette na een EU-top met westelijke Balkanlanden in Montenegro. Het voorstel moet vooral duidelijkheid geven over de toetreding van landen als Oekraïne. Volgens Jetten is uitbreiding alleen mogelijk als landen aan alle EU-criteria voldoen. Voor een proeflidmaatschap was te weinig draagvlak. De Benelux wil vooral zorgvuldige Europese integratie. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. 4 bemanningsleden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te dichten. De 4 Crew 12 astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas.
0: Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. En het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna 20 miljard euro nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het tekort lijkt op papier deels te verdwijnen door toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen. En ook extra bijdragen van het Rijk en huurmaatregelen moeten investeringsruimte opleveren. Maar de minister waarschuwt voor tegenvallende berekeningen en laat nu een adviescommissie naar de wooncorporaties kijken. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
1: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer-eemsdelta.nl.
2: Kwaliteit met liefde en passie. Dat is waar wij bij hotelrestaurant Aduard voor staan. Van een heerlijk stukje vlees van eigen boerderij tot smaakvolle vegan gerechten. We vinden het belangrijk dat u de natuur voelt en proeft. Kom, eet, drink en geniet in hotelrestaurant Aduard. Aan de doorgaande weg tussen Groningen en Zuidhorn.
3: Dit is Radio Continu.
4: Al meer dan 25 jaar.
3: De nummer 1 in gezelligheid.
4: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
5: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
6: Hier zijn Roman van Hemert en André Hazes.
7: Met Samen Uit.
6: Samen Thuis.
7: Op Radio Continu.
6: Hoppatee.
7: Ik neem waar.

0: Radio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
3: Heel veel mooie muziek. Dat het gewoon de gezelligste station is.
4: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: is er iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit de voeten naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Yes! Nu bij New York Pizza.
7: De Double Dough Dagen.
6: Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Alle topsanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Super scherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. vs-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair. Dan doe je al gek genoeg.
9: Een avond Netflixen of de nieuwste Zeven Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
10: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
11: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
12: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
13: In Hogeveen.

Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Woonvoordeel Slagharen. De gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen, de woonspecialist.
9: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
10: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
11: In Hoogeveen.
12: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
13: Radio Continu. Nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het gebruik van staalslakken moet in principe worden verboden, tenzij het materiaal aantoonbaar veilig is voor mens en milieu, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Staalslakken zijn restmateriaal uit de staalproductie en worden nu nog gebruikt in de wegenbouw als goedkoop bouwmateriaal. Het kabinet wil strengere regels omdat er zorgen zijn dat het materiaal schadelijke stoffen kan lekken als het nat wordt. Eind dit jaar wordt er besloten over een verbod. Het Europese migratiepact dat over een week ingaat zorgt volgens asielminister Van den Brink niet voor extra problemen in Ter Apel. De Immigratie- en Naturalisatiedienst start dan met een nieuw systeem dat voorlopig alleen daar wordt gebruikt. Daardoor kunnen aanmeldingen uit Budel niet meer worden afgehandeld, maar volgens de minister is Ter Apel daarop voorbereid. Het migratiepact moet in heel Europa zorgen voor strengere en snellere asielprocedures aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden nadat hij bewusteloos in het water werd gevonden bij de Brouwersdam. Hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen snel ter plaatse en hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar dat bleek tevergeefs, zo meldt de politie. Hoe het incident precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Eerder deze week overleed in Rokkanje al een kitesurfer door een noodlottig ongeval. Het ging daarbij volgens de politie om een val in de duinen door de harde wind. En het wereldwijde aanbod en de consumptie van vlees stegen de laatste 60 jaar sterk, zo blijkt uit een nieuw rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Gemiddeld eten mensen veel meer kip- en varkensvlees dan vroeger, terwijl de consumptie van rundvlees ongeveer gelijk bleef. De totale vleesconsumptie per persoon is bijna verdubbeld sinds 1961. In rijke landen is het verbruik juist hoog, in armere landen veel lager. De veehouderij blijft daarbij een grote bron van broeikasgassenuitstoot. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
15: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
16: Ben je op zoek naar personeel?
17: Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
11: Dit is Radio Continu.
18: Al meer dan 25 jaar.
11: De nummer 1 in gezelligheid.
18: In heel Nederland.

0: kippensoep.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
3: Vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
10: Ontdek de Eemshaven. Kom op zaterdag 13 juni van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags naar de open dag Eemshaven. Start jouw bezoek op het busterminal Eemshavenplein met volle parkeergelegenheid. Bezoek het gezellige horecaplein en ontmoet de bedrijven die zich presenteren en bijdragen aan de toekomst van de Eemshaven. Ontdek van dichtbij het grote materieel, de voertuigen en indrukwekkende machines waar zij dagelijks mee werken. Er zijn volop activiteiten voor jong en oud. Spring op het FC Groningen springkussen. Speel Jenga, vier op een rij XL en test je kracht tijdens het spijkerbroek hangen aan een gigantische reachstekker. En uiteraard is Radio Continu erbij met optredens van Stef Eckel, Rutger van Barneveld en Manuel. Vanuit het BTE-plein vertrekken verschillende busroutes die je meenemen naar nog meer bijzondere bedrijven en locaties in de Eemshaven. Kortom, een leuk dagje voor jong en oud. Zien we je ook op 13 juni in de Eemshaven? Meer informatie opendageemshaven.nl.
11: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is, waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
12: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
13: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
14: Zwaagstra.
15: In Hogeveen. Nieuwe

0: Joanne Hamer. Iets van gevoel.
1: Heb je iets van gevoel? Heb je iets van liefde? Heb je iets van gevoel? Doe geef het aan mij.
0: Michel Wolsink, de geur van jouw oude jas.
2: De geur van

Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: lange tijd niet gesproken. Zullen we even een bakje doen?
1: Hey, maatje. Ja, we kunnen zeker wel even een bakje doen. Waar en hoe laat?
0: Uurtje of drie in de stad?
1: Ja, dat is goed. Zie ik je daar, maat.

0: Snel naar Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Odido. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobiele in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
11: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
12: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
13: Zwaagstra, de wereldtuin Sierbestrating.
14: In Hoogeveen.
15: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 8 uur.
16: Radio Continu. Nieuws.
17: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Asielzoekers die al in Nederland zijn, moeten mogelijk nog tot 3 jaar extra wachten op een beslissing over hun aanvraag. Dat schrijft asielminister Van den Brink de Tweede Kamer. Door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat, krijgen nieuwe asielaanvragen vanaf volgende week voorrang. Volgens de minister voorkomt een aangepaste werkwijze dat de wachttijden oplopen tot 8 of 10 jaar. Maar Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten noemen 3 jaar extra wachten nog onacceptabel lang. Het lichaam dat deze week werd gevonden bij de Franse plaats Fleurance is inderdaad van de vermiste 11-jarige Liana, bevestigt het Franse Openbaar Ministerie. Het meisje was sinds eind vorige week spoorloos en werd gevonden in een silo van een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld en wordt onderzocht. In de zaak zit een 41-jarige man vast. Het is de vader van een vriendinnetje van Liana. Zondag wordt er in Fleurance een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan het meisje. Het gebruik van staalslakken moet in principe worden verboden, tenzij het materiaal aantoonbaar veilig is voor mens en milieu, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Staalslakken zijn restmateriaal uit de staalproductie en worden nu nog gebruikt in de wegenbouw als goedkoop bouwmateriaal. Het kabinet wil strengere regels omdat er zorgen zijn dat het materiaal schadelijke stoffen kan lekken als het nat wordt. Eind dit jaar wordt er besloten over een verbod. En een van de veroordeelden voor de kunstroof in het Drents Museum heeft vanuit de gevangenis een kledingmerk opgezet dat verwijst naar de roof. De dader kreeg vandaag net als twee anderen 47 maanden cel opgelegd. Onder de naam Book Arrest verkoopt hij kleding met afbeeldingen van de gestolen helm van Cotto Fornesti erop. Die naam is een woordspeling op de stad Boekarest, waar de kunstschatten oorspronkelijk werden tentoongesteld. De webshop heeft als postadres de gevangenis waar de man nu vastzit. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
14: Je huis zegt wie je bent en Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek, Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
18: Dit is Radio Continu.
19: Al meer dan 25 jaar.
18: De nummer 1 in gezelligheid.
19: In heel Nederland.

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
2: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Ontdek de Eemshaven. Kom op zaterdag 13 juni van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags naar de open dag Eemshaven. Start jouw bezoek op het busterminal Eemshavenplein met volle parkeergelegenheid. Bezoek het gezellige horecaplein en ontmoet de bedrijven die zich presenteren en bijdragen aan de toekomst van de Eemshaven. Ontdek van dichtbij het grote materieel, de voertuigen en indrukwekkende machines waar zij dagelijks mee werken. Er zijn volop activiteiten voor jong en oud. Spring op het FC Groningen springkussen. Speel Jenga, vier op een rij XL. En test je kracht tijdens het spijkerbroek hangen aan een gigantische reachstekker. En uiteraard is Radio Continu erbij. Met optredens van Stef Eckel, Rutger van Barneveld en Manuel. Vanuit het BTE-plein vertrekken verschillende busroutes die je meenemen naar nog meer bijzondere bedrijven en locaties in de Eemshaven. Kortom, een leuk dagje voor jong en oud. Zien we je ook op 13 juni in de Eemshaven. Meer informatie, opendageemshaven.nl.
11: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
12: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
13: In Hoogeveen.
14: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
13: Zwaagstra, de wereldtuin Sierbestrating.
14: In Hoogeveen.
15: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
16: Radio Continu. Nieuws.
17: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van de Franse activisten op de hulpconvooiboten naar Gaza. De activisten van de Global Sumut Flotilla werden vorige maand door Israël op zee tegengehouden. Opvarenden melden mishandelingen, vernederingen en zelfs seksueel geweld tijdens hun detentie. Maar de Israëlische gevangenisdienst ontkent die beschuldigingen en noemt ze totaal ongegrond. Asielzoekers die al in Nederland zijn, moeten mogelijk nog tot 3 jaar extra wachten op een beslissing over hun aanvraag. Dat schrijft asielminister Van den Brink de Tweede Kamer. Door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat, krijgen nieuwe asielaanvragen vanaf volgende week voorrang. Volgens de minister voorkomt een aangepaste werkwijze dat de wachttijden oplopen tot 8 of 10 jaar. Maar Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten noemen 3 jaar extra wachten nog onacceptabel lang. Het lichaam dat deze week werd gevonden bij de Franse plaats Fleurance is inderdaad van de vermiste 11-jarige Liana, bevestigt het Franse Openbaar Ministerie. Het meisje was sinds eind vorige week spoorloos en werd gevonden in een silo van een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld en wordt onderzocht. In de zaak zit een 41-jarige man vast. Het is de vader van een vriendinnetje van Liana. Zondag wordt er in Fleurance een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan het meisje. En een van de veroordeelden voor de kunstroof in het Drents Museum heeft vanuit de gevangenis een kledingmerk opgezet dat verwijst naar de roof. De dader kreeg vandaag net als 2 anderen 47 maanden cel opgelegd. Onder de naam Book Arrest verkoopt hij kleding met afbeeldingen van de gestolen helm van Cotofonesti erop. Die naam is een woordspeling op de stad Boekarest, waar de kunstschatten oorspronkelijk werden tentoongesteld. De webshop heeft als postadres de gevangenis waar de man nu vastzit. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
18: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco Keukens.
14: Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-Keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl voor de keuken van je leven.
15: Dit is Radio Continu.
18: Al meer dan 25 jaar.
15: De nummer 1 in gezelligheid.
18: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
19: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
15: Altijd gezellig.

0: hulp nodig? Kom dan naar RTT in Goor en Nieuw-Heden. Wie holt van holt, Douglas holt, tuin holt, hart holt, van alles. Het holt niet op. RTT, holt!
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Alle soorten holt, schutting, poorten, dakbedekking, RTT holt, kom maar kijken.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
9: Ontdek de Eemshaven. Kom op zaterdag 13 juni van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags naar de open dag Eemshaven. Start jouw bezoek op het busterminal Eemshavenplein met volle parkeergelegenheid. Bezoek het gezellige horecaplein en ontmoet de bedrijven die zich presenteren en bijdragen aan de toekomst van de Eemshaven. Ontdek van dichtbij het grote materieel, de voertuigen en indrukwekkende machines waar zij dagelijks mee werken. Er zijn volop activiteiten voor jong en oud. Spring op het FC Groningen springkussen. Speel Jenga, vier op een rij XL. En test je kracht tijdens het spijkerbroek hangen aan een gigantische reachstekker. En uiteraard is Radio Continu erbij. Met optredens van Stef Eckel, Rutger van Barneveld en Manuel. Vanuit het BTE-plein vertrekken verschillende busroutes die je meenemen naar nog meer bijzondere bedrijven en locaties in de Eemshaven. Kortom, een leuk dagje voor jong en oud. Zien we je ook op 13 juni in de Eemshaven. Meer informatie opendageemshaven.nl.
10: Woonvoordeelslag Haren, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeelslag Haren, de woonspecialist.
11: Carparts Groningen Finsterwolde, regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
12: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
13: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
14: In Hogeveen, nu met Club Karwei, tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Joanne Hamer, Iets van Gevoel.
1: Heb je iets van gevoel? Heb je iets van liefde? Heb je iets van gevoel? Toe geef het aan mij.
0: Michel Wolsink, De geur van jouw oude jas.
2: De geur van

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
6: 50.000, tot verdikken we.
7: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo. Alles voor je dier.
11: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Odido. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 10 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil dit jaar al tot 145 miljard dollar investeren in AI-infrastructuur zoals datacenters. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van Alphabet, moederbedrijf van Google en YouTube, dat ook al extra kapitaal voor AI-investeringen aankondigde. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van de Franse activisten op de hulpconvooiboten naar Gaza. De activisten van de Global Sumut Flotilla werden vorige maand door Israël op zee tegengehouden. Opvarenden melden mishandelingen, vernederingen en zelfs seksueel geweld tijdens hun detentie. Maar de Israëlische gevangenisdienst ontkent die beschuldigingen en noemt ze totaal ongegrond. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim, dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar 1 van hen overleed later onderweg naar Turkije. 4 anderen raakten gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Op de Zwarte Zee vinden regelmatig incidenten plaats door het al 4 jaar durende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Al eens gedacht aan een avontuur op wielen? Ervaar ook de vrijheid van een camper. Bosma Campers helpt je daarbij. Van praktische buscamper tot luxe integraalcamper. Bezoek de showroom in Hoogeveen en laat uw droomreis snel beginnen. Goedkopecampers.nl.
5: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
6: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
7: Een camper huren doe je bij Bosma Campers Hogeveen. Alle informatie staat op goedkopecampers.nl/camperhuren.
8: Dit is Radio Continu.
9: Al meer dan 25 jaar.
8: De nummer 1 in gezelligheid.
9: In heel Nederland.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Alle topsanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Superscherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. vs-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair, dan doe je al gek genoeg. Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
10: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed!
11: Hey, aangenaam! Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
12: Nieuwe muziek.

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Heb je trek?

0: robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl voor de keuken van je leven.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil dit jaar al tot 145 miljard dollar investeren in AI-infrastructuur zoals datacenters. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van Alphabet, moederbedrijf van Google en YouTube, dat ook al extra kapitaal voor AI-investeringen aankondigde. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim, dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar 1 van hen overleed later onderweg naar Turkije. 4 anderen raakten gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Op de Zwarte Zee vinden regelmatig incidenten plaats door het al 4 jaar durende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
5: Dit is Radio Continu.
6: Al meer dan 25 jaar.
5: De nummer 1 in gezelligheid.
6: In heel Nederland. Via

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Heb je trek?

0: vind Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen.
1: Ritsema-sierbestrating.nl.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Vriesgeloo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
12: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriesgeloo.
13: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 12 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vast zat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland.

0: iets van gevoel?
1: Heb je iets van gevoel? Heb je iets van liefde? Heb je iets van gevoel? Doe geef het aan mij.
0: Michel Wolsink, de geur van jouw oude jas.
2: De geur van

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland.

0: Radio Continu.
1: De muziek is natuurlijk uiteraard geweldig mooi.
2: Dat er altijd wel een vrolijke noot tussendoor komt waar je om moet lachen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. De slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie.